0: aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n 50 miljoen euro. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel.

she's around me, I just feel so good. So good.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter. Die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaam ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

buttons, embleempjes van Madness. Ik had het allemaal op mijn jasje zitten toen in de jaren 80. Ja, Madness hoorde je met Baggy Trousers. Goed, ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag geworden. We zijn vandaag 9 juni inmiddels alweer. Ja, en er is vreemd nieuws. Dolfijnen, die zwemmen bij Lauwersoog. Ja, de plaats is een beetje vreemd, want normaal komen ze niet voor in de Waddenzee. Maar er zwemmen daar al 2 dolfijnen een tijdje rond. Het zou gaan om een moeder en haar kalf, zo schrijft de streekomroep. Gewone dolfijnen die horen in principe niet thuis in de Waddenzee, maar in diepe oceanen. Ja, een gewone dolfijn in de Waddenzee is al uniek. Ja, dit is al de 3e of 4e die gezien wordt dit jaar. Bij de afgelopen jaren is er ook een toename van deze specifieke soort langs de Nederlandse en Belgische kust. Ja, die komt daar eigenlijk bijna niet voor. Ja, 10 jaar geleden was het nog zeer zeldzaam. Zo zegt een medewerker van SOS Dolfijn. Maar ja, dus nu in de Waddenzee, hè? Ja, dat is eigenlijk niet goed, hè? Nee, het is daar eigenlijk te ondiep. Ja, nou ja, het is diep zat natuurlijk, maar goed voor dolfijnen niet. Dus eigenlijk moeten ze naar hele andere plekjes gaan. Ja, SOS Dolfijn die roept nu ook op de mensen om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. Ja, voorlopig maakt de stichting zich nog geen ernstige zorgen. Ze zeggen, we zien ze actief zwemmen en ook sprongen maken. En dat is heel gaaf. Ze zijn ook niet vermagerd. Ze zijn ook niet verstrikt. Ze hebben ook geen verwondingen. Dus er is ook het algemeen met de gezondheid niks aan de hand. Maar ja, het is toch eventjes een vreemde plek, hè. Ja, dolfijnen in de Waddenzee, hè. Ja, er staan ook beelden op internet. Dan zie je ook zo'n dolfijn regelmatig omhoog komen. En die springt dan de lucht in bij zo'n boei, hè. Ja. Er zit ook nog een zeemeeuw op zo'n boei. Die zit nog eventjes te kijken van, hé, wat is dat dan hier, hè? Ja. Een dolfijn dus, hè, in de Waddenzee, jongens. Ja, lekker. Nou, dat was toch wel een beetje happy nieuws, hè, een keer. Een keer vrolijk beginnen, toch? Goedemorgen.

Fleetwood Mac, wie kent ze niet meer uit, wat was het, dit liedje, 1977, was lang geleden. Ja, de band kende twee fases. Eerst waren ze bluesbandje in de late 60e jaren. En toen in 1975, toen kwam Stevie Nicks erbij en Lindsey Buckingham. En toen werden ze pas echt heel erg groot, hè. Ja, goed, toen hadden ze natuurlijk Everywhere, 1987, en ook Little Lies, hè. Ja, Fleetwood Mac hoorde je voorbij komen bij... voor de wekker wakker. Goed, ik zeg een hele goede morgen. Welkom, dit is het ochtendradiofeuilleton. We kijken heel eventjes naar het nieuws vandaag. Want er is weer veel gebeurd, kan ik je vertellen. Ja, het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd. Die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en heel veel kinderen. Ze zaten vast in het noordoosten van het land. Twee baby's die waren zo verzwakt door hun gevangenschap dat ze de bevrijding niet hebben overleefd, zo heeft een woordvoerder gezegd. De anderen die werden gered, die worden nu medisch onderzocht in Nigeria. Ja, afgelopen maandag zijn de olieprijzen weer omhoog gegaan, omdat Israël en Iran elkaar weer hebben bestookt met geweld. Ja, vrede is ver weg. Net als de volledige opening van de straat van Hormuz voor de olietankers. Ja, handelaren zijn meer aan het bieden op fossiele brandstoffen nu het geweld weer oplaait. De prijs van een vat Brentolie steeg met 4,5% naar $97,29 per vat. Ja, ook het gas ging omhoog. Daar stegen de prijzen ook op de handelsmarkt. Dus het wordt allemaal een stukje duurder, hè. Ja, en de natuur in de zoetwatergebieden in de Lage Landen, die laten na een tijdje van herstel nu weer een achteruitgang zien. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ja, waar deze gebieden jarenlang als lichtpuntje in de Nederlandse natuur golden, ja, lijkt de positieve ontwikkeling van de laatste jaren te zijn omgeslagen. Ja, niet alleen in Nederland is dat zo, ook in België. En ook in bepaalde natuurgebieden van Duitsland gaat het hard achteruit. Ja, wat daar precies de reden voor is, dat kan men nog niet helemaal zeggen. Maar het gaat niet goed. Ja, veel diersoorten hebben het moeilijk. Het is het bekende verhaal dat niet al te rooskleurig is. Toch was er in het verhaal de laatste decennia een lichtpuntje te zien. Moerasgebieden bijvoorbeeld en andere natuurgebieden met zoetwater, die lieten een tijdje herstel zien. Ja, en dat begint nu uit te doven. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ja, sinds 1990 is het best goed gegaan. Maar nu gaat de waterkwaliteit omlaag. Ja, zwaar giftige stoffen bijvoorbeeld, die werden toen in de tijd niet meer in de rivieren geloosd. Maar het is nu alweer anders geworden, ja. En tot besluit, Nederlanders en Belgen en Duitsers die gooiden vorig jaar veel voedsel weg. Zo blijkt uit onderzoek. Ja, dat eens in de drie jaar wordt gepubliceerd. In 2022 bijvoorbeeld werd nog 28 kilo weggegooid. En in 2019 was dat 30 kilo. Ja, over vijf jaar moet de voedselverspilling zijn teruggebracht naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar ja, als je ziet ook wat mensen weggooien, joh. Het is niet te veel, maar ja, ik ben dan prikkelateur. Dus ik maak nog wel eens wat parkjes schoon met zo'n grijpertje. En als je ziet wat mensen allemaal weggooien, gewoon in de verpakking, dan denk ik van, ja, heb je geld te veel of zo? Of ja, waarom gooi je nou, ik noem even wat, een broodje gezond in een verpakking, gewoon van dezelfde datum als de dag wanneer ik het vind. Waarom gooi je dat dan weg? Dat eet je toch gewoon op? Dat gooit toch niet foetsie? En zakken met aardappelen bijvoorbeeld, hè, wordt ook gewoon gedumpt. Ja, het is net alsof we het allemaal niet meer uitmaken. Hè? Ja, ik zou zeggen van, ga het recyclen. Of ja, als je bijvoorbeeld brood toch weg wil gooien, haal het uit de verpakking. Geef het bijvoorbeeld overdag aan de vogeltjes. Hè? Dan hebben die er nog wat aan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Goedemorgen.

al die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè? Ja, We Lost in Music. En een ander lekker liedje uit die alom vermaarde jaren 80. En de ethische remix door de voice-over. Ja, goed, voor de wekker wakker vandaag begint het rustig, maar het is wisselvallig weer. Er zijn vandaag ook wat droge perioden met zonneschijn, maar ook wolken en buien. Ja, tijdens de droge periode wordt het 16 tot 18 graden. En tijdens de buien koelt het wat af. Het waait ook stevig. Er is zelfs wat onweer mogelijk vandaag. Dus dat kan ook zo zijn als je in één keer gedonder hoort in de lucht. Dan klopt dat. Ook morgen is het wisselvallig. Het is wel wat vaker droog en de kans op onweer is ook wat kleiner. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. Hetzelfde temperatuur zo'n beetje als vandaag. En verder verwacht men vanaf volgende week ook weer hogere temperaturen. Hè? Want het weekend belooft weer mooi weer te worden. Dus het is even afwachten of dat inderdaad zo is. Hè? Want er is niks zo veranderlijk als het weerbericht. Ja, we hebben natuurlijk elke dag een dagtopper. En die wordt altijd door andere mensen uitgezocht. En die zetten hem dan in dit programma. Ja, en soms zijn er wel eens van die dagtoppers. Dan zeg ik van, ja, dit is er ook eentje. Maar het is wel even wennen. En je krijgt er ook dorst van.

een film over het wel en wee van een popartiest, hè? Ja, Lady Gaga hoorde je en Bradley Cooper. Mooi liedje, Shallow, ja. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1973. Het is even geleden, stond er een liedje van Redbone in de top 40. Ja, 5 weken lang op de allereerste plaats. Ja, en het liedje, dat klonk zo.

0: Leuke drum erbij, hè? Ja, leuke tantan. Zullen we trouwens tijdens het WK misschien ook wel zien in het publiek, hè? Want er doen heel veel landen mee waar de trommel natuurlijk erg populair is. Ja, We Were All Wounded van Bad Boon voor Intimie bereikt de bovenste plaats in de top 40. 5 weken lang, hè? Ja. Ja, we krijgen nog wel eens wat berichtjes binnen, hè, waarvan je zegt van, ja jongens, dat is ook wel weer schokkend. De Britse songwriter Talai Riley is overleden, 35 jaar geworden. Er was een steekpartij in Londen. De artiest werd vrijdag met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Nee, hij is helaas overleden. Ja, de Britse songwriter Talai Riley. Ja, dan vraag je misschien af van, wie is die man ook weer? Nou, hij heeft heel veel muziek geschreven, onder andere. Hij werkte voor grote artiesten, zoals Dua Lipa bijvoorbeeld. Hè. Chris Brown werkte hij voor en ook voor Britney Spears. En hij werkte ook nog met Jason Derulo en Nick Thomas samen. Ja, hij schreef liedjes, hij produceerde ze. En hij is plotseling overleden, dus door het incident in Londen. Hè. Jongens. Ja, daar schrik je dan toch wel weer van, hè? Goed voor de wekker wakker op deze dinsdag 9 juni. En dit is Klein Orkest. Over de muur, über de Linde.
1: Oost-Berlijn, unter den Linden.

Everybody's free to feel good. Rosalie, wij voor de wekker wakker in de back-to-back classic. Hè? Ja, gewoon een keer één liedje uit de jaren 90. Ja, het is druk op de weg. Als je gaat de auto rijden vandaag op de A2, daar is het druk. Vooral tussen Zetten-Ogenbos en Utrecht bij het knooppunt Hintham. Daar staat het een beetje stil. Den Haag, Amsterdam, A4 is het druk. A6, Emmeloord-Muiden. Daar is bij Lelystad-Noord en Lelystad een file van 4 kilometer. 8 minuten vertraging. Horen-Zaanstad bijvoorbeeld, daar is het ook druk op de weg. En de A15 richting Rotterdam bij Sliedrecht-Oost. Daar staat het ook een klein beetje van. Dus daar is het ook nog zeker tot 11 uur vandaag druk op de weg. Hè? Ja. Goed, vandaag komen 6 verdachten voor de rechter van een explosie bij een synagoge in Rotterdam. Dat hebben ze toen in maart gedaan en nu moeten ze dus voorkomen. En vandaag begint de Duitse bondspresident Steinmeier zijn staatsbezoek aan Nederland.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaan was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ja, als we heel af en toe even een beste zangers erin, hè. Want dit was er eentje uit 2025. Floor Jansen, Maria Vieselier en Because We Believe. Ja, de editie van 2025 was dat, hè, toen ze dat performde. Goed voor de wekker wakker. Het tweede uur is weer een feit geworden. Ja, gisteren, kun je het gezien hebt, oranje voetbal. Jongens, jongens, jongens, we zo de oorlog moeten winnen. Nou, dan gaat het er niet worden, denk ik. Ja, oranje ontsnapte tegen Oezbekistan aan een blamage. Vlak voor tijd kwam de nummer 50 van de FIFA-ranglijst na een rode kaart voor Guus Til op gelijke hoogte. Maar door een strafschop van Gakpo in de blessuretijd won oranje toch. Ja, daar is echt een beetje geluk mee, hoor. Ja, nou ja, ik vond het ook werkelijk waar. Het is gewoon een verschrikkelijke vertoning, hè. Dat Nederlandse elftal, jongens, ze hebben het echt niet goed gedaan. Ja, en dan is er zo'n woordvoerder op de tv, weet je, van zo'n elftal, hè. Die dan vertelt van, ja, het ging niet goed, maar we waren daar wel goed. En nou, nee, joh, wees toch eerlijk, joh, het is toch verschrikkelijk. Ik heb weinig verstand van voetbal, hoor, maar ik kan ook wel zien dat dit hopeloos was. Ik denk dat als ze tegen een amateurclub zouden voetballen, dat ze ook nog zouden verliezen. Want de goals gingen er gewoon niet in, hè. Nee, en dan ook nog Hens, een keertje, hè. Ja, hadden ze nog geluk dat het geen strafschop werd, maar het werd uiteindelijk een vrije trap. Ja, dat is... Nee, er moet echt nog een hoop gaan gebeuren daar, hoor. Ja, als we straks tegen grote ploegen moeten, nou, dan hou ik mijn hart vast. Ja, maar goed, we zien het allemaal wel. Vandaag trouwens ook nog hoog bezoek in Nederland, want de Duitse bondspresident Steinmeier, die komt langs. Die bezoekt het Koningspaar. Op het programma staan onder meer een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum. En een tennistoernooitje in Rosmalen natuurlijk, en Nederlands onder onsje. Griekspoor die gaat het opnemen tegen Bottic van de Zandschulp. En het vrouwenelftal van Oranje speelt de laatste reguliere kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië. In Almelo treffen de Oranje vrouwen Polen als tegenstander. Ja, de wedstrijd is natuurlijk weer te zien van het vrouwenvoetbal via de bekende sportapps. En vandaag ook een rechtszaak. 6 verdachten van een explosie in maart bij een Rotterdamse synagoge, die moeten voor de rechter verschijnen. De schade was beperkt, maar het leidde wel tot veel angst in de Joodse gemeenschap. Nou ja, vandaag moeten dus die 6 verdachten voor de rechter zich gaan verantwoorden. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Dat bedoel ik. Hier is Nano Chao. En me gusta tú. Gusta.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
0: Ja, dat is goed, hoor.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
0: Ja.

0: Radio Reloj. Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou. Langstraat
1: FM. Iedere ochtend, Erik van Vliet.
2: De bal, het veld, de goal, de trainer, de coach, de spelers, publiek. Dit is echt uniek. De leeuw, de trots, zo sterk als een rots. Nederland, het land van ons allemaal. Het fluitsignaal komt, het publiek dat verstomt. De spanning stijgt door, ja wij gaan ervoor. Juich en dans en spring en zing het ons mee, want samen sterk voor midden voor twee. Hand in hand voor het feest van het jaar. Nederland, en ieder is blij, een feestje voor jou.

Lekker romantisch, maar wel een klein beetje kraken op het... hoe heet het? Tik, tik. Ja, op het zwart vinylplaatje. Want je hoort hem van Pick-up. Ja, lekker ouderwets. Paris Rendezvous uit 1989. Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag 9 juni. Op deze dag in 1984 staat er een liedje van Duane Duane op de eerste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 6 weken staan. Ja, het liedje toen klonk zo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals een stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk-Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits.

Ja, hoe simpel kan het zijn, hè? Zuipen, zuipen, zuipen van de zware jongens. Het is vandaag de dagtopper op deze dinsdag 9 juni, ja, tijdens het WK voetbal. Zal er wel veel gedronken worden. Ik zag vanmorgen ook wat beelden van cafés die speciale openingstijden hebben aangevraagd. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden die worden ook 's nachts gespeeld, hè? Om 3 uur, soms om 2 uur, soms om 12 uur. En dan mogen ze nog een uurtje na de wedstrijd open zijn, hè? Ja, dus voor heel veel cafés natuurlijk kassa, hè? Ja. Ja, er is trouwens meer op het WK voetbal dan alleen Nederland, want topfavoriet Spanje is helemaal klaar voor het naderend WK voetbal. Ja, zonder de afwezige sterspeler Lamine Yamal heeft de regerend Europees kampioen de laatste WK-test ook doorstaan. Het werd namelijk 1-3. Ja, ze hebben namelijk gewonnen van Peru. Ja, het was een mooie wedstrijd. Ik heb ook korte fragmentjes eventjes gezien van morgen vroeg. Ja, Spanje bleef afgelopen donderdag steken op een gelijkspel. Toen voetbalden ze tegen Irak. Toen werd het 1-1. Waar daar de bondscoach van Spanje wat goed te maken had tegen Peru. Nou ja, dat land heeft zich dus niet geplaatst voor het WK. Peru ligt eruit. En ter voorbereiding op het WK speelde Oranje de wedstrijd in de Mexicaanse stad Puebla. Dat op ruim 2000 meter hoogte ligt. Ja, Spanje strijkt in de groepsfase onder meer in Mexico neer in Guadalajara. Ja, Guadalajara. Ik zat erover te denken. Ik dacht van, ik weet het niet precies, maar volgens mij is daar ooit een keer een liedje over gemaakt, hè? En ik heb hem gevonden. Ja. Dat is deze. Van Elvis Presley. Ja, mag eigenlijk niet, want we doen het erin op vrijdag. Maar goed, even een uitzondering, hè?

0: Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Ja, misschien wordt er wel getrakteerd, wie zal het zeggen. Robin Erze bij Voor de Wekker Wakker. Ja, in 1790 in Amerika wordt voor het eerst copyright verleend voor een boek. Dat betekent dus dat je het boek niet mag overschrijven. Titel van het boek is de Philadelphia Spelling Book. Het is een woordenboek. Ja, in 1790 dus het allereerste boek met een copyright, hè. Ja. Goed, we gaan er even uit voor de boodschappen en wij zijn zo weer bij je terug. Tot zo!
1: Dit is de Flitsschijf.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrijkwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Kom maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
2: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker

0: dag wordt veel relaxter.
1: My name is Alex Horn.
2: Wakker worden.

Alex Warren, ja, hij is eigenlijk doorgebroken door TikTok, want daar werd hij heel veel op gedraaid. Ja, hij groeide op in pleeggezinnen en verloor op jonge leeftijd beide ouders. Ja, de struggles die hoor je terug in zijn muziek. Ja, hij begon video's te maken op YouTube en later op TikTok met de groep The Hype House. Ja, en hij werd in 2024 populair met Ordinary. Dat nummer ging viral op het social media platform TikTok en werd dan ook een wereldwijde hit. Ja, in 2025 piekte het zelfs op de eerste plaats in de toplijst in Engeland. Ook in Amerika in de Billboard Hot 100. Hè? Ja. Goed, je hoorde Alex Warren en Fever Dream. Ja, nog even nieuws van eigen land. Want Samuel Welten. Ik zou zeggen Samuel. Nee, het is Samuel Welten. Ja, heeft afgelopen maandag de BUMA Award nationaal gewonnen. Met zijn hit Echte Liefde te koop. Ja, de single waarmee hij doorbrak was vorig jaar de succesvolste van Nederland. Ja, de muziekprijzen voor de componisten, de tekstdichters en hun muziekuitgevers die werden afgelopen maandag uitgereikt in Amsterdam. De componisten en de tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles van vorig jaar kregen de BUMA Awards nationaal en internationaal. Ja, achter Echte Liefde te koop, dat wel te samen met Hoekstra schreef. En ook Isa Azir heeft eraan meegeschreven en Kevin Bos eindigde Ik Zing van Zoe Levi en Snelle als tweede en songversie van nummer C'est la vie van Claude als derde. Maar ja, hij heeft dus uiteindelijk gewonnen, hè? Samuel Welten met Echte Liefde te koop. Ja, nog even het geheugen opfrissen. Dat was dit liedje, hè? Ja, dus gefeliciteerd, Samuel.

0: Nieuws over het.
1: Ja, bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ja, nieuws uit Amerika, want Ariana Grande heeft haar 10e nummer 1 hit gescoord in de Verenigde Staten. Haar nieuwe single Hate That I Made You Love Me is een nummer 1 notering geworden. Ja, Ariana Grande is de 13e artiest die dit bereikt heeft en voegt zich bij een aantal van de grootste artiesten aller tijden. Ja, Ariana Grande. Ja, ze geeft trouwens mooie concerten hoor. Ja. Hate That I Made You Love Me kwam eind mei uit als eerste single van haar verschenen 8e album Petal. En het nummer kwam deze week binnen op de eerste plaats in de Billboard Hot 100, de officiële hitlijst van de Verenigde Staten. Ja, er zijn slechts 12 artiesten geweest die dit ook allemaal bereikt hebben. De Beatles bijvoorbeeld met 20 nummer 1 hits, de recordhouder. Ja, ze worden gevolgd door Mariah Carey, Drake onder andere, Rihanna en Taylor Swift, die er allemaal 14 hadden. Ook Madonna, Michael Jackson en Whitney Houston, die zijn Ariana Grande al voorgegaan met de nummer 1 hit in Amerika. Nou ja, eventjes kijken hoor, hoe klinkt dat liedje? Oh, dat is deze. Ja, lekker begin, dat wel. De nummer 1 in Amerika dus.

0: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
1: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè.

0: Hij komt uit Waalwijk en hij wordt lekker geplucht. Brian Peterson hoorde je met On My Way.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: De hele dag in de bal van het voetbal.

Ja, het moet nog wel een klein beetje gaan borrelen, want het is nog niet helemaal aanwezig. Vooral na de wedstrijd gisteren van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Ja, ik heb er een hard hoofd in. Maar goed, we hopen maar dat het er allemaal van gaat komen natuurlijk. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Ja, dan wordt het trouwens in Rotterdam wordt ook een heel groot WK-feest gehouden. Vanaf donderdag zijn daar diverse locaties waar grote beeldschermen staan. En waar je dan ook naar het voetbal kan kijken. Ik weet trouwens niet of dat ook in Waalwijk is. Maar daar hebben ze in Rotterdam in elk geval veel werk verricht. Ja, ook heel grote schermen staan daar op bepaalde plekken. Veel eetentjes, dus dat gaat allemaal goed komen daar. Denk ik. Ja, en dan begint dat oranje virus wel langzaam te borrelen. En we hopen dat ze tijdens het WK beter voetballen als gisteravond. Want anders dan gaat het helemaal niks worden, hè? Nee. Goed, nog meer nieuws. De groep van de organisatie The Wilderness Project heeft onderzoek gedaan in het hoogland van Angola. Nou ja, er is daar een burgeroorlog aan de gang. Dus onderzoek was een beetje moeilijk. Maar goed, men heeft tijdens de expeditie 8 nog niet beschreven libellensoorten gevonden. Ook 3 nieuwe sprinkhaansoorten zijn er ontdekt. En ongeveer 60 motten en vlindersoorten die nog onbekend waren. Ja, dus dat zijn... goede zaken. En de douane heeft bij een controle illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt op een containerschip in Rotterdam, in de haven. De kapitein van het schip is afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in de Oekraïne. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer aan het varen is tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. Nou ja, de douane had al een onderzoek ingesteld, want men dacht dus dat die route al gebruikt werd om Europese sancties tegen Rusland te omzeilen. En toen douaniers, mooi hè, in een controleloods in Rotterdam de eerste container openmaakten, zagen ze dat die vol stond met dozen met automerken erop. Het bleek te gaan om onder meer voorruiten, autodeuren, flessen, motorolie en luchtfiltersystemen voor voertuigen. En volgens de douane was al snel duidelijk dat er iets niet klopte en dat dit gewoon onderweg was naar Rusland. Ja, en dat mag dus niet, hè, want er is een sanctie. Hè. Ja. Goed, ja, en mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen de komende jaren fix op achteruit gaan financieel. Dat blijkt uit de berekeningen van het Nibud. De budgetorganisatie wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor de huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Ja, de plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Vooral de gezinnen die dan zeg maar met chronische zieken te maken hebben, die worden dan extra geraakt. Ja, als iemand ziek is of een beperking heeft en die hebben al veel kosten. Ja, en dat gaat dus de komende tijd wat duurder worden. Ja. En op deze dag in 1822, erg belangrijk, Charles Graham uit New York krijgt patent op kunstmatige tanden. Ja, de tanden waren de voorloper van het kunstgebit, hè? Ja. En de beroemdste eend ter wereld, oftewel Tanarak, is voor het eerst te zien in de Walt Disney film The Wise Little Hen. De film slaat aan en vormt het begin van de serie van 127 films waarin Donald Duck te zien is. De laatste Donald Duck film zou verschijnen in 1961. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal nog het bekende tijdschriftje, hè, Donald Duck, hè? Ja. Dus Donald Duck, van harte gefeliciteerd, jongen. Wat was dat? Kwik, kwik en kwak, dat waren die neefjes, hè?

Ja, hij is geen kleintje die dit taal kan. Hij heeft al 20 miljoen albums verkocht wereldwijd. Hè? Ja, hij was de eerste Turkse artiest die echt de Europese en Latijns-Amerikaanse charts binnenbrak. Simarik bijvoorbeeld, ja, dat is een bekende hit. Hè? Stond in de Billboard top 10. En in Turkije is hij nog steeds mega populair. Hè? Ja, dit was een ander liedje. Een van mijn favorieten trouwens. Hè? Salina Sizint. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Want ja, Turks is niet een van mijn talen die ik spreek. Hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1934 in New York beginnen testen.

0: uitzendingen die het verschil moeten aantonen tussen AM-radio en het nieuwe FM. Ja, afwisselend wordt er een stukje orgelmuziek uitgezonden met een AM- en een FM-zender. En wat opvalt is dat op de FM het signaal veel minder last heeft van storingen. Ja, de uitvinder van de FM-techniek is de Amerikaan Edward Howard Armstrong. De uitzendingen die vonden plaats op de 42,1 megahertz. Hè? Ja. Nog even een vooruitblik naar morgen. Morgen is het de nationale buitenspeeldag. Hè? Dus ja, alle scholen die gaan dat doen morgen. Dan wordt er veel buiten gespeeld.
1: To my unborn child.
0: En dit is Tupac. En letter to my unborn
1: child. In case I don't make it.
0: Bij Voor de Wekker Wakker.

Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Niet uitgaan, niet uitgaan. You're the Tupac. Nou ja, hij is ook dood, hè, dus misschien dat de reden is. Zo, ja, ik.

0: voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. De aflevering.
1: Doei, doei, hou, doei, doei, doei.
0: 5368 alweer. Ja.

vanmiddag bij Rijn Roosendaal in de middagmix. En Anton Wachtzaam natuurlijk met voor 6 klaar. Thank God. Hey, ik zeg tot morgen. Doei doei.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens de CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hé, wat? Huh?
15: Ik ben het. Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
18: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk-Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee Langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
7: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 1% meer is uitgegeven dan vorig jaar april. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Langstraat lang uit tot 12 uur zijn we bij je. Het is 15 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen.
1: Erik Dankers.

eind dit jaar mag ik ze gaan bezoeken, de heren van Direct. Op dit moment staan ze in de hitlijsten met dit nummer, Won't Fall. Ja, we hebben een jarige vandaag, Arjan Vonk. Langs

Speciaal voor onze jarige collega Arjan Vonk, die iedere vrijdagavond zit tussen 8 en 10. Draaiden we Neil Young. Hij ziet vandaag zijn 31ste verjaardag langskomen. Nee, hij is wel wat ouder hoor. Hij is ergens wel in de 50. Precies, weet ik niet. Afgelopen jaar ook opa geworden trouwens. Nog meer jarigen vandaag. Erik van der Hof van Roberto Cecchetti en zijn Scooters. Maar die is op dit moment niet hot. Wie wel hot is, is Tatjana. En zij is ook jarig vandaag. Je zou het niet zeggen, maar ze is inmiddels 63 jaar oud. Misschien zonder make-up zou ze het wel zeggen, maar met een hoop make-up op in de film zou je niet zeggen dat ze 63 is.

We gaan op naar het nieuws van 10:30 alweer. Ja, met een van de mooiste platen ooit uit 2008 alweer. Die zijn heren van Coldplay en Vive La Vida.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk-Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

Chris Arthur samen met de mooie blonde Anne-Marie. Ja, je hoort het hier op Langstraat FM. Het is 16 graden in de Langstraat en het is rustig nog steeds op de Brabantse wegen. Dat is zo eens naar buiten kijken. Het is nog bewolkt, maar het is inmiddels weer wel een beetje droog. Zometeen gaan we bellen met De Leest. En we gaan ook nog bellen met De Voorste Venne. En we gaan het hebben over Red Rock. Dat allemaal in het tweede gedeelte. Ja, nu een van de mooiste platen ooit van Bruno Mars. Ja, eigenlijk moet ik gewoon stil zijn bij het begin van deze plaat, want dat vind ik zo mooi. De plaat is getiteld Risk It All.

0: Ja, niet zeggen dat dit geen mooie plaat is. Je hoorde Bruno Mars en Wisk It All. Aan de telefoon Femke van der Leest. Goedemorgen, Femke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar is ze weer. Vorige week een weekje er niet en nu mag ze weer.
1: Nu mag ik weer. En we hebben natuurlijk weer gewoon nog programmering hier in de Leest.
0: Ja, nog een paar weken en dan is vakantie. Wat kunnen de mensen deze week nog verwachten bij jullie?
1: Nou, morgen hebben we onder andere André Stoendel op het programma staan. Uitverkocht, dus een verplaatste voorstelling. Die zou eerder dit seizoen plaatsvinden, maar die staat dus morgen is die hier. En verder hebben we nog wat amateurgezelschappen qua theatervoorstellingen. Dus Liefste Bijt van Scantando Theater Group staan aankomend weekend hier in de Leest met Liefste Bijt. En de week erop staat Embergs, de Waalwijkse musical vereniging met 9to5 musical in de Leest. En alvast een vooruitblikje ook naar 19 juni, want dan hebben we nog een bijzondere voorstelling op het programma, namelijk Makkas. Een muziekprogramma waarin de Anatolische muziek eigenlijk centraal staat. En ik denk een hele leuke en intieme, meeslepende reis om bij te zijn. Mooie voorstelling.
0: Okay. De vakantietijd komt eraan, dus het wordt wel wat rustiger. Maar jullie hebben ook nog twee films staan?
1: Absoluut, ja, niet zes, maar twee. Maar eigenlijk draaien we nog tot en met begin juli film in de Leest. Dus je kunt nog naar The Devil Wears Prada 2 vanavond. The President's Cake draait vanavond in de Leest. Los Domingos draait in de Leest. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de muziekfilm Michael. De Schapenspeurders, familiefilm. 9 jaar en ouder draait in de Leest. Dus eigenlijk het draait nog van alles.
0: Van alles. Voor wie het te snel is gegaan. En en heb jij trouwens het nieuwe boek niet ontvangen. Hoe komen ze daaraan?
1: Ja, kan je altijd even een mailtje sturen naar theaterkast@deleest.nl. Of je kan nog even binnenlopen tijdens onze openingstijden. En dan dan kan je natuurlijk gewoon meenemen, want hij ligt hier wel in het theater. En wat misschien ook nog leuk om te benoemen is, en we gaan de zomerperiode in, dus ons programma, die komt inderdaad echt tot zijn einde. Maar we hebben nog drie bijzondere openluchtvoorstellingen bijgeboekt. Namelijk de Kate Bush Story op 27 juni, Tangerine op 4 juli en Klapsoe Cabaret op 10 juli. En alle drie die voorstellingen gaan plaatsvinden op het pop-up buitenpodium in de Stadstuin, bij de Hooisteeg daar.
0: Ja.
1: Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. En dan heb je dus eigenlijk een bijzondere voorstelling in openluchttheater geleefd.
0: Okay, maar ook een Kate Bush, zeg je?
1: Ja, Kate Bush Story.
0: Ja,
1: muziekvoorstelling.
0: Ja, helemaal geweldig.
1: Ja, met Susanne Sanders zingt dat. Die heeft ook meegedaan aan de Tribute Battle of the Bands. Ik heb afgelopen seizoen hier een uitverkochte voorstelling gespeeld. En dat is zo goed ontvangen dat we haar dus hebben gevraagd of ze ook een buitenoptreden wil geven. Dat is wel de wat intiemere versie. Dus ze komt dan alleen maar met de gitarist en niet met haar hele band. En hetzelfde is ook met Tangerine, de tweeling. Die komen met een apart programma, The Best of Tangerine. Ook een intiem muziekprogramma. Mm-hmm. Niet de hele band erbij, maar ze met z'n tweeën en een gitaar. Het zijn altijd hele bijzondere en mooie zomeravonden. En als het lekker weer is, het zonnetje schijnt, dan wil je daar zeker bij zijn.
0: Ja, lekker met z'n tweetjes. Ja. Ondergaand zonnetje, drankje erbij. Hoe romantisch kan het zijn?
1: Ja, uitjes op de kerk, helemaal leuk. En we hebben daar ook een bar natuurlijk bij. En dat zijn altijd hele leuke zomerse avonden. En dus dit jaar hebben we er weer drie gepland.
0: Oké. Femke, dankjewel weer voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: www.deleest.nl, daar kun je alles nog eens rustig nalezen.

Ja, over zweverige types gesproken. Kate Bush hoorde je en Wuthering Heights. En ja, op zondag 27 juni treedt ze op. Achter in het mooie tuintje. Achter het oude gemeentehuis hier in Waalwijk. De Kate Bush Story en vertolkt door Suzanne Sanders. Ja, en er zit ook nog iemand bij op een gitaar. Door met muziek van James Bay. Ja, kennen we die nog?

0: poll geweest wat de dames de knapste voetballer vinden die ooit in de Nederlandse elftal heeft gespeeld. En ja, dat is de man met het zweetbandje geworden rondom zijn hoofd. Ja, ik snap er helemaal niks van. Maar goed, ik ben nog geen vrouw, dus ja. If you ever want to be in love. Je hoorde James Bay.
1: Info en hits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finalewedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hé, wat? Huh?
15: Ik ben het.
9: Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
15: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
16: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
17: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

wet, wet en sweet little mystery. Je hoort het hier op Langstraat FM. Tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen gaan we nog bellen met Red Rock, wat dit weekend gaat plaatsvinden hier op het terrein van het Lido. 16 graden op dit moment in de Langstraat. Het is rustig op de Brabantse wegen.

herkend door zijn rode mutsje, Harry Slinger. En hij zingt nog steeds overigens. Je hoort het drukwerk uit Amsterdam en Marianneke. Ja, de Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Maar ondanks dat is het nog steeds 25 kilo en een halve kilo vast voedsel per jaar weg per persoon. Dat is eigenlijk best nog wel veel. UB40 dacht er anders over in de jaren 80. Nee, zo erg is dat ook weer niet. Goed, heb jij informatie? Laat het ons weten via redactie@langstraatmedia.nl.

Inmiddels bijna 11:30. We hebben nog een half uurtje te gaan. Zometeen gaan we het nog even hebben over Retrock, wat dit weekende gaat plaatsvinden. Maar voordat het zover is, even nog Mo. Ja, gewoon Mo. Hier is Cheese.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: 16 graden in de Langstraat. Als we zo eens even verder gaan kijken, dan ja, wordt het tot aan het weekend niet heel erg veel beter. Nee, helaas. Maar goed. Volgende week gaan we wel weer de 20 graden voorbij. En het is ook nog rustig op de Brabantse wegen. Wat er nu voor je klaar hebben staan, is natuurlijk de flitsschijf van deze week.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Bente met 321.

0: 5 Seconds of Summer. Ja, we gaan even naar het Lido. Want daar staat onze Dennis klaar van Redrock. Hi Dennis.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, hoe is de stand van zaken met Redrock?
1: Ja, de stand van zaken is goed. We zijn lekker aan het bouwen en het wordt echt weer een fantastisch terrein. Dus heel blij mee.
0: De weergoden zitten jullie ook mee, als ik zo eens even vooruit heb gekeken. Ja, het mag wel ietsjes warmer worden, maar het is wel lekker droog.
1: Ja, het ziet er gewoon prima uit. Dan denk ik, als het zo is hoe het er nu voor staat, dan klappen wij in onze handjes.
0: Oké, vrijdag en zaterdag. Wat kunnen de mensen nog verwachten? Is vrijdag, zijn er voor allebei de dagen nog kaarten?
1: Voor allebei de dagen zijn er nog wel enkele kaarten. We gaan door tot 1 uur. Dus dat is ook wel een bijkomstigheid.
0: Oké, ja.
1: En voor de rest hebben wij het programma zoals je het bij ons op de website kan zien. Dus vrijdag hebben we de Michael Jackson tribute, de Greaties, een ABBA tribute. DJ Bas Spekenbrink komt in de tent afsluiten. We hebben DJ Rob van Marquis, die ook in Marquis-stijl zal gaan draaien. En we hebben de Fabulous 90s DJ team die de jaren 90 terug laat komen. Dus dat wordt op twee fronten een heel groot feest.
0: Mm-hmm.
1: Ja goed, en de zaterdag, zoals ook al eerder bij jou verteld, gaan we heel gave tributes zien van Elton John, van Led Zeppelin, van Fleetwood Mac, Rammstein, Nirvana, Rage Against the Machine. En het goede doel met Henk Westbroek komt langs, hè? Dus daar kijk ik ook wel erg naar uit.
0: En zonder Henk Temming.
1: Zonder Henk Temming,
0: Dat gaat nog steeds niet door één deur. Maar nee. Hoe krijg je dit weer voor elkaar gebokst, dit programma?
1: Ja, lobbyen. Sommigen is het gewoon dik betalen. En zo gaat dat. Maar we zitten in een aardig wereldje waar we leuke namen naar ons toe kunnen trekken. Dus dat is mooi.
0: Ja, jullie hebben in ieder geval tenminste al wel een naam opgebouwd, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Een mooi festival dit weekende in Waalwijk bij het Lido. Voor de mensen die nog kaarten willen kopen, waar kunnen ze terecht?
1: www.redrock.nl.
0: En Redrock met een T.
1: Yes, okay. En dan zie je het programma en daar kan je ook nog tickets bestellen.
0: Oké, okay. Dennis, dankjewel voor je tijd weer. En misschien zien we elkaar dit weekend nog.
1: Nou, daar ga ik wel vanuit.
0: Oké,
1: okay. Nou, super.
0: Jo, doei. Hey. Hoi.
1: Fijne show, hoi.

0: and Gotta Let You Go. Ja, uit de tijd van... Ja, wat zullen we zeggen? De Party Animals en zo? Ja, dat spul. Maar goed, deze was er weer eens een keer leuk om langs te horen komen. Ja, en je hoorde het dus straks al. Ook Nederlandstalige muziek. Maar dit niet in ieder geval. Wel terug in de tijd samen met Herman Brood. Helaas niet meer onder ons. En Henny Vrinten. Helaas ook niet meer onder ons. Dus als je wint, heb je vrienden.
1: Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen.

Roger Dundee. We gingen ver terug in de tijd. Uit de tijd dat we nog haar hadden. Nog jong en onschuldig was. Ja, lange tijd geleden. Roger Dundee Band en The Longer The Distance. The Longer The Distance. Ja, wat een titel eigenlijk, hè? Goed, we gaan op naar de boterham. Vanmiddag nog Rijn Roosendaal tussen 2 en 3. En tussen 5 en 6 Anton Dagzaam. En wij gaan eruit met Donna Summer en This Time I Know It's For Real. En natuurlijk ook niet te vergeten vanavond Honor and Friends tussen 8 en 10. En je weet het, heb jij informatie? Laat het ons gewoon weten. Redactie@langstraatmedia.nl. Zometeen smakelijk eten en tot morgen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman, Vitosje Kroele, aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
13: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijs. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat eraan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
16: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk-Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie. En 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is, worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Start de motor. De boerderij wacht.
20: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
23: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
24: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

50 jaar 80. The Brother Beyond. Dus een keer wat anders dan de Harder I Try. Pakte vandaag een keer Be My Twin. Dat doen we wel eens vaker. Vier beste tweeling, honderd botto. Jouw middagmix. Goedemiddag, even hartelijk welkom. We zijn er weer. Het is vandaag weer dinsdag. Het is vandaag... dinsdag. Ik ben even aan het nadenken hier, want ik ben even aan het stoeien geweest met mijn WhatsApp op mijn studio-pc. En af en toe krijgt Windows het voor elkaar om Windows te initiëren buiten je gezichtsveld. Dan staan de coördinator gewoon een hele naar links, maar dan kun je er niet bij komen. Misschien iemand weet hoe het truc er weer was. Moest je iets doen met het window verplaatsen en zo, dan moet je een van de hotkey doen. Maar goed, we kunnen op andere pc's kijken, dus wat dat betreft gaat het toch wel goed komen. Maar dan ben je er helemaal door bezet, hè? Dat is helemaal, helemaal weer niet goed, hè. Goed, de middagmix voor dinsdag nogmaals. Zeg ik dat goed? Ja, ik zeg het goed. Ik twijfel bijna dat het woensdag was. Hoe dan ook, de middagmix. Het gaat van oud eraan, de hits van nu. Het goud van oud in de zaken die je meldt via middagmix@langstaanmedia.nl. En wat je meldt via de WhatsApp van de studio op 06-21-21-32-10. Voor de rest nog het goud van oud eraan, de hits van nu. Sien van de Kamer, het regio-nieuws, weer en verkeer. En de muziek uit de playlist al hier.

water van vandaag als we kijken naar buiten. Het is nogal regenachtig. Straks toch uitgebreide weerbericht in deze uitzending van de middag. Ik zal even kijken wat het weer gaat doen vandaag en morgen. Maar het plan is nu dan stevig hier. Goed voor de tuin. Alhoewel, je kunt je afvragen, want die plensbuien dan slaat de grond dicht en dan schiet het ook niet op in je planten. En heb je nog zo dat de planten geen water krijgen in ieder geval. En als we het toch over het water hebben en de regen, dan mag deze man er nog wel bij komen in ieder geval. Terug naar het jaar 2010 met Pieter Letsch en The Rain hier in de middagmix.

En zo is dat. Laat een beetje lief zijn voor elkaar, want ja, liefde is universeel. Liefde is iets wat je moet doorgeven. Wil het een beetje leuk blijven op deze wereld. Little Love en Little Love van het jaar 2005 hier in de Middagmix. Hey, laat weten wat jij nog mist. De Middagmix Interactieve live vanuit Studio Vlijmen. We zenden uit vanuit het Geerpark, mocht het je interesseren. De wijk, goedemorgen Geerpark. Dat stukje in ieder geval. En zo geschieden. Je kunt het allemaal gewoon volgen en meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei en Roosendaal met twee O's en N's. En uiteraard kun je je verzoekjes kwijt via middagmix@langstadmedia.nl of anders via de WhatsApp op 06 21 21 32 10. Nu de Pet Your Boys. It's a Sin.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongse basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk-Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee Langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Verder een mooie straatnaam. Draaideurtje. Gewoon aan draaideurtje nummertje 25. Lijkt me ook wel een leuke naam. Moet kunnen tegenwoordig. Afijn, het weer. Er is een afwisseling van zon, wolken en buien. Tijdens zonnige momenten wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Later in de middag en het begin van de avond is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is er nog kans op een enkele bui. De maxima komen uit tussen 7 en 11 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Dan de verkeersinformatie. Er zijn 12 files, in totaal 23 kilometer aan files. En dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leende en knooppunt Leende-Heide. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. Er staat 3 kilometer file, de vertraging 8 minuutjes. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is daar dicht. Heeft te maken met een kapotte auto. Er staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuten. De A58... Breda richting Tilburg, dus knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Er staat 5 km file, de vertraging zo'n 3 minuten. En hetzelfde weer en verkeer. Terug naar de playlist al hier. Isla Bofiel en Love Over Time.

0: Hoe zal het zijn met deze dame? Je hoort er weinig meer van. Angela Bofill en Love Over Time, terug naar de jaren 80. En dat leidt ons dan weer naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvoor een goede idee hebt, kan niet vaak genoeg zeggen, geef het maar door. Kan op twee manieren. Even appen 06 21 21 32 10. Of even mailen, dat kan ook nog gewoon. middagmix@langstraatmedia.nl. Vandaag het volgende in het origineel in de koffer. Het was lang geleden, 1968, dat The Love Affair de single Everlasting Love uitbracht. The Love Affair, Everlasting Love, was de grootste hit wel. 7 weken in de top 40 en het haalde nog een 13e plaats. Andere singles waren One Road en Rainbow Valley. Hoe dan ook, de single is bijgebleven, want in het jaar 2005 dacht Jamie Cullum, we maken er een iets ander werkje van, iets rustiger. Een beetje een klassieker, Everlasting Love. En ook dat heeft in de top 40 gestaan. Was wat minder groot hit dan het origineel. Stond toch nog zo'n 4 weken in de top 40 en het haalde 35e plaats. Eigenlijk een hele bescheiden notering voor Jamie Cullum. Andere singles waren Don't Stop the Music, Get Your Own Way en Mind Trick. Mocht je dat interesseren. Hoe dan ook, je mag zelf een paaltje dat leuker vinden. Het origineel van The Love Affair, Everlasting Love uit 1968. Of via de cover van Jamie Cullum, Everlasting Love uit het jaar 2005, een betere. Tja, de bekende vraag aan jou, de keuze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: in een jazzy jasje. The Love Affair, Everlasting Love. Komt het 1968 origineel, de cover uit het jaar 2005. En Jerry Cullum maakte er weer een andere versie van. Zo geschieden. Goede ideeën voor dit idee. Laat het mij maar weten. Je kunt de twee plaatjes mailen. middagmix@langstadmedia.nl of appen op 06 21 21 32 10. En je gaat voor de bekende eeuwige roem. André zegt, ga je me toch weer origineel vandaag? Vind ik toch net wat beter dan de cover. Oké, dat kan. En heb je zelf ook een mening over? Heb het maar door op 06 21 21 32 10. Dan melden we het even. Hè. Dan ga je ook voor de eeuwige roem. Zo werkt dat.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Bente met 321.

zaterdag. Nog een paar nachtjes slapen en dan weet het. Of Bentham met 3-2-1 in de lijsten gaat. De Flits in de 50. We gaan het meemaken. Zaterdag een beetje tussen 2 en 5 uur. Zaterdagmiddag. Dan wordt de lijst uitgezonden voor de eerste keer. En zondag hebben we de herhaling tussen 2 en 5. Nu Abba, voor terug het jaar de 70 nog een keer.

Terug in 1979. Nog even op de val, even een opmerkelijk bericht. Nederlandse verspillen minder eten. Nederlanders gooien wat minder eten weg, zo blijkt uit het driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar ging het om gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar, ter waarde van zo'n 100 euro. In 2022 was het nog 28 kilo per persoon. Scheelt dus 3 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het Voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. De verspilling in Nederland moet over 5 jaar zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Dus denk eraan, je moet een beetje zuinig zijn op het voedsel, jongens, anders gaat het niet goed komen. Goed, het programma is weer klaar, mensen. Tot zover de opmerkingen, berichten en andere verhalen hier rondom de plaatjes en de baadjes. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Gaan we het weer doen, dan de woensdageditie. Dag op bijna dat vandaag woensdag was, maar nee, het is morgen pas woensdag. Dan hebben we de zaag weer om de week door te zagen. Ik denk dat ik mis wat. Nog eentje dan. De 90's. 1990. Seal en The Killer. Tot morgen, dan weer in de Middagmix. Dan gaan we het doen en maak er weer een leuke boel van. En je weet het, laat weten dat je nog mist, hè. App het door op 06 21 21 32 10.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir en Keer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada. En vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. benashi.com.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk-Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat gaan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
6: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
5: Dat klinkt goed.
6: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
5: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
6: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie 4 mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Weel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Dongense basisschool Westerkim kan een flinke zak geld tegemoet zien. Vanuit een initiatief van meerdere partijen krijgt de school 10.000 euro. Dit geld moet worden besteed aan het vergroenen van het schoolplein. Een groene schoolplein moet uiteindelijk de nodige voordelen opleveren, zoals de stimulans om buiten te leren en samen te werken. De politie Waalwijk Loon op Zand is op zoek naar de eigenaar van een fiets die afgelopen zondag door een 57-jarige man werd gestolen. De man jatte de fiets in Loon op Zand nabij de Midden-Brabantweg, maar werd daar snel ingerekend door politieeenheden. De fiets en wat gereedschap werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De politie verzoekt de oorspronkelijke eigenaar van de fiets om zich te melden. Garage, Oldtimer en Pennenhof. Het lijken willekeurige woorden, maar het zijn nieuwe straatnamen in Drunen. Het gaat om straten die horen bij twee bouwprojecten in Drunen, aan de Grote Straat en de Schoolstraat. Voor het project aan de Grote Straat is er een straat vernoemd naar familie Pennings, die vroeger in de straat woonde. Omdat de projectlocatie op de Schoolstraat vroeger onderdeel was van Autotron, is er gekozen voor de straatnamen Oldtimer en Garage. Naast het afgelopen weekend gepromoveerde Dongen en Neo 25 hebben aanstaand weekend nog twee langstraatse clubs kans op promotie. Nieuwkuik en Olympia strijden voor de ultieme beloning na een goed seizoen voetballen. Voor Nieuwkuik staat promotie naar de eerste klasse op het spel. Olympia speelt bij een zege volgend seizoen in de vierde klasse. Nieuwkuik moet promotie veiligstellen tegen Nivo Sparta. Olympia moet dat eraan doen tegen Lekvogels. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer. Eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Een zogenaamde cuddly toy. Een speelgoedje dan, hè? Om mee te spelen. Een cuddly toy. Maar goed, dat was Rochefort.
1: Van zes en klaar met Anton Nachtwel.
0: 313 kilometer aan een gesloten blik. Vanmiddag enkele fikse buien. 15 tot 18 graden. Kortom, we zijn afgestart. Afgetrapt, oftewel gestart met een nieuwe aflevering van Zes en Klaar van deze dinsdagmiddag. Het is 9 juni 2026. Tussen nu en 6 uur uiteraard weer het weerverkeer. Het regionale nieuwsupdate met Siem van der K. Zo om nabij 5:30. We hebben de flitsschijf en de speciale aanbieding. En alles wat ons verder nog voor de voeten geworpen wordt, als het ware. We groeten langs deze kant even nog Els Bollaert. Zit in België te luisteren. Bart van der Heuvelen in Den Haag. Bob Marijt op Scheveningen. Huub de Mooij in Roosendaal. Anthony Feyneman in Waspek. Kortom, we zitten er allemaal klaar voor. Dus snel verder met de muziek. Dit is Steady Swims en Tones and I.

1987. Mocht je niet weten wie het zijn, ze zingen zelf gewoon een naam. Dat is helemaal makkelijk. Everybody have fun tonight. Hoe heet ze ook alweer? Wang Chung, ja. Dat bedoel ik. Altijd handig. Ik kreeg net nog een berichtje van Richard. Richard Verschuren uit het Ver, uit Raamsveer. Waarom wordt mijn naam niet genoemd? Nou, ik draai zo meteen lekker een streepje muziek voor jou. Dus eerst even een kijkje nemen op Slansvegen. Waar staat het allemaal vast? 320 kilometer aan één gesloten blik. We vinden het onder andere op de A2. Afrit Leenderheide, Randweg 2 staat het stil. Over 7 kilometer door een defecte vrachtwagen. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Leenderheide, Randweg N2 en Afrit Valkenswaard nog een keer 2 kilometer. Door diezelfde defecte vrachtwagen is de toerit Afrit Valkenswaard afgesloten. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. 11 kilometer, levert je ruim een half uur vertraging op. Het staat ook stil op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch. 1 kilometer file al daar. Dan de A27. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en Afrit Oosterhout. 2 kilometer. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Breda en knooppunt Sint-Annebos nog een keer. 4 kilometer file. Dan de A58 gaat het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Breda West en Afrit Etleur West. 3 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Afrit Best en Afrit Oorschot nog een keer 3 kilometer. Rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Ulvenhout en knooppunt Galder. 3 kilometer. Knooppunt Bateldorp, daar is het langzaam aan rijden tussen Bateldorp en Oorschot voor 4 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Tilburg Centrum en West en Afrit Bavel voor 3 kilometer. Dan tot besluit hebben we nog de A59 en de N2. Eerst genoemde Afrit Made. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Made en Zonzeel. 3 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Waspik en Raamsveer. 5 kilometer. Het rijdt ook langzaam tussen Heusden en Afrit Waalwijk voor 2 kilometer. En staat stil op de verbindingsweg A59 uit Waalwijk voor 1 kilometer. En tot besluit is het... Nou, die file op de N2 die is opgelost, dus tot zover de files. Mocht u erin staan, dan wens ik u allen heel veel sterkte. En blijf net als Richard Verschuren uit Raamsveer afgestemd op Langstraat FM. Op zijn verzoek draaien we de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper.

Inderdaad, ik kom naar je toe, het is 5:30. We krijgen overal wat weersrapporten vandaan. In Den Haag is het een waterig zonnetje. Pas ademwolkt. Gisteren knetterde het aan nog. In Roosendaal is het harde plensbuien, onweer. En ik ben het even hier buiten bezig kijken. Daar is het in de meteohuts is het 16 graden. En toch wel bewolkt. Waterig zonnetje. Maar wel zwaar woord. En in Raamsoffeer sneeuwt het volgens Richard van Schuren. 5:30. Zometeen een oude nummer 1. Welke hoor je na Ann Lee uit 1999? En de Two Times op Langstraat FM. Ik zeg een prima goeiemiddag. Blijf bij ons, blijf bij 11.

0: In 2001 waren ze de winnaars van het gelijknamige tv-programma Starmaker. Terwijl later gingen ze verder als Chaotic. En dit was hun eerste hit. Kwam destijds van niets binnen in de vaderlandse hitparade op nummer 1. En stonden 10 weken genoteerd. Van net op de socials hadden we het erover van hoe lang maak je eigenlijk al dit radioprogramma. Dat is even aan het narekenen geweest, maar 2026 is het jaar dat dit programma 40 jaar bestaat. En ook mijn andere programma Classics of Rock bestaat ook dit jaar 40 jaar. Dan voel je jezelf gelijk als een oud jongens. Ja, maar goed, je bent zo oud als je je gevoelt en leeftijd is maar een cijfer, zeggen ze toch. Het is 5:07, de hoogste tijd dat we even gaan schakelen met Siem van der Kaa en het regionale nieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Waalwijk is gepresenteerd. VVD, samen Waalwijk, CDA en SGP hebben hun plannen voor de komende 4 jaar bekendgemaakt. Onder een duidelijke titel, Nieuwe Koers. In die nieuwe koers zitten een paar rigoureuze besluiten. Er komt een fatbikeverbod, de OZB, de hondenbelasting en de burgerbegroting worden afgeschaft en er gaat minder geld naar het schoenenkwartier. Ook komen er 2500 nieuwe woningen met voorrang voor de eigen inwoners. Groentewinkel Tom's Groente en Fruit in Waalwijk gaat ermee stoppen. Op de winkel van de Monsignors Wijzenstraat hangt een afscheidsbriefje. De winkel stopt vanwege de gezondheid van de eigenaar. De sluiting kwam voor veel mensen onverwachts, zo bleek op social media. 13 jaar lang maakte de groentewinkel deel uit van het straatbeeld van Waalwijk, maar daar komt nu dus een einde aan. Komend weekend staat voor het eerst een festival gepland in Waspik. Onder de naam Buitengewoon Waspik vindt een festival plaats op het Raadhuispark. Het plan werd bedacht door 6 vrienden uit Waspik, die met het festival een nieuwe traditie voor het dorp willen neerzetten. Het wordt een festival voor jong en oud, met een podium, een springkussen en talloze activiteiten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem voor jouw regionale nieuwsupdate. Het is deze middag erg wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien. De buien trekken oostwaarts over het land en enkele buien kunnen pittig uitpakken met onweer, hagel en windstoten. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwester met een slechts 15 tot 18 graden. Is het fris voor de tijd van het jaar. Gebruikelijk is het een graad of 21. Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordwesten weg en volgen vanuit het westen uit brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, dat is tegen 10 nog een lange tijd van de zon genieten. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat een weinig wind in den landen en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 8. In het oosten een graad of 11 in de kustgebieden. Morgen fris en wisselvallig.

Steve Miller Band uit 1982 en Abacadabra. Terwijl ik dit nummer draai, krijg ik een bericht van Anthony Fijneman. En ik zei al, ik kreeg daarvoor nog een bericht van Richard Verschuren uit Razenveer. Die had het over sneeuw. Hij zit er niet heel erg ver naast, want op dit moment is het gewoon noodweer in Waspik. Het hagelt als een dolle volgens Anthony Fijneman. Ik stuur net een filmpje. Niet fijn niet. Don't know.

Luister. Wat een raar weer vandaag. Terwijl deze plaat draait, is er een wolkbreuk hier in het West-Brabantse. Staat er gieten als een dolle. Het hagelt in Waspik. Het regent in Roosendaal, kortom. Ja. Echt, zoals ze in het Brabantse zeggen, balmesweer. Het is 11 minuten voor de klok van 6. Van 6 klaar en live op Langstraat. Of even op deze 9e juni 2026. Mijn naam is Anton Larsson. Ik doe het al 40 jaar op de radio voor jou. Met nu Vitesse uit 1982. Dit is Good Looking.

Wat een schitterende plaat, jongens. Lost Frequencies uit België. En Live It All, de speciale aanbieding deze week. Wordt hem in die hoedanigheid nog heel de week langskomen rond dit tijdstip. 5 voor 6 betekent dat we er een eindje een beetje aan gaan draaien. Terwijl ik weer een foto van Richard Verschuren krijg. In zijn straatsnoom met een halve pak, een halve meter sneeuw. Die vent spoort echt mooi. The real thing, you to me or everything.

0: dinsdag de 9e juni 2026. Zometeen veel plezier met non-stop muziek. Straks.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit was het radionieuws.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland.
13: alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
20: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten deuren. Dus alle valdorpels, één adres.
19: Valdorpelshop.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Ja, lekker dit plaatje. Ja. Rihanna samen met Calvin Harris. Dat begon het allemaal een beetje mee een aantal jaar geleden. En het was We Found Love. We doen niet anders dan de liefde zoeken. Lieve luisteraars, goedenavond. We zijn er weer. Mirabel, aan de rechterkant van mij.
1: Yes.
0: En voor de kijkers thuis links. voor mij rechts.
1: Ja,
0: goedenavond. Bij Arnhem Friends vanavond. En we openen met lekkere plaat. Duke Status Quo. Down. Ik zat van de week nog even een video te kijken van de heren 2009. Toen was Alan Parfitt en die Rossi. Die blond in ieder geval, die Rick, volgens mij, Rick Parfitt en Rossi, die deden met z'n tweeën nog nou echt of het gewoon live. Ja, het was live, het was gewoon goed.
1: Ja.
0: Ze zweten wel een beetje, de heren, maar goed, er is er nog één over, hè. Dus die zanger volgens mij nog, of die blonde moet ik even zoeken.
1: Ja, volgens mij de zanger is nog open.
0: Ja, maar lekker joh, echt, 2009. Het knalde gewoon, Status Quo in Monterey. Ja, ik kwam tegen op een dvd'tje, ik dacht nou, even kijken. Maar we zijn er weer, lieve luisteraars. Goedenavond. Leuk om jullie weer te hebben aan de andere kant van het apparaat. Het is inmiddels weer 7:55 geworden. In de temperatuur op de studio is lekker wat warmer dan buiten. 24,5 graden.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, het is wat minder warm dan vorige week en de week ervoor, hè?
1: Ja.
0: Toen was het heel warm.
1: Toen vielen de mussen van het dak. En nu is het vandaag zelfs flink onweer en regen.
0: Ja, ik kwam vanmiddag van Vught en daar ging het echt klets. Ja. Het leek wel wateroverlast daar zo. Maar dat kan zo wel gebeuren. En vanmorgen hadden wij een drunen hagel.
1: Ja, die hadden wij vanmiddag.
0: Ah, die hadden vanmiddag. Oké. Ja, ik zou zeggen, ik had de boter helemaal klaar liggen. Ik denk, nou, hagelslag erop. Maar het was zo ondoordje. Goed. En we gaan er een leuke show van maken. Michel is er ook erbij. Zo te zien, leuk dat je er bent. Ja, het begin was heerlijk, hè. Vonden wij ook. Als je nog een leuke plaat hebt, dan horen we het graag voorbij komen via onze app natuurlijk. Of persoonlijke app 06-21-21-32-10. Daar kun je naartoe appen. We doen het nog een keer 06-21-21-32-10. En ik heb weer een platenstaak overvallen van het weekend.
1: Ja,
0: dus,
1: ik heb even gegrasduind door jouw stapel. Maar...
0: Ja, een beetje dezelfde stapel die jij had.
1: Ja,
0: hè?
1: Hele leuke dingen. Andere platen, maar net zo leuk. Ja, heerlijk.
0: Wel wel leuk, hè. Dus we gaan er iets van draaien. Want ik kwam deze ook tegen. Deze dame was het, hè? Of is het eigenlijk een man? Ja, het is een dame volgens mij, of niet?
1: Nee.
0: Of het is een...
1: Het is een man.
0: Een man, oké.
1: Ja.
0: Destijds heel veel gedraaid in de Zeven Lantaarns deze. Ik denk, nou, als ik die LP tegenkom en voor het bedrag waar ik ervoor betaald heb, denk ik, nou, dat was een singeltje vroeger al aan duurde. Maar ze heeft best leuke plaatjes gemaakt. Ik heb hem nog niet helemaal gedraaid, de LP, maar hij is wel leuk om te hebben in de collectie.
1: Ja.
0: Ja, daar zitten nog pareltjes af en toe. Je moet weten waar je moet zijn tegenwoordig, hoor. Maar niet in de grote steden. Maar hier is Divine en Native Love.

helemaal geraakt, deze van Nederlove, Step by Step, Divine. Ja, leuk, joh, die man. Ja, die man noem ik ze maar eventjes. Hè. Die was gewoon een leuke plaat. Ja, toch? Zo draaien we af en toe van die pareltjes. En dan denk je wel eens van, nou, dat is leuk om die nog een keer op de radio te draaien. Ja, en zo kwam ik ook een plaat tegen van Chess Schenkel. En Mirabel zei van, Chess Schenkel, wie is dat? Ja, die heeft best wel wat leuke plaatjes gemaakt. In de jaren 80 natuurlijk. En ik denk, nou, die gaan we gewoon eens... Oh nee, dat is James Last, die moeten we niet hebben. Oh, nee, James Last natuurlijk niet. Want die maakt weer andere platen. Ja, we hebben hem hier volgens mij niet in het systeem zitten. Dus ik denk, ik moet hem eventjes van Spotify plukken. We gaan even kijken, jongens. Hij staat er volgens mij wel ergens in. Spotify is ook niet zo heel erg van de snelle zoeken dingetjes allemaal. Nee, waarom? Die kent hij niet. Dat is wel grappig. Dat is wel grappig. En ook Rita van Chess Schenkel, die kent hij niet. Hoe kan dat nou? Jongen, ik dacht dat hij compleet was. Quincy Jones, die kent hij wel. En ook Rita. Maar En ook Rita van Chess Schenkel, die kent hij niet. Nou, die gaan we zo meteen eventjes weer opzoeken voor jou. En daar gaan we er natuurlijk wel van draaien. Altijd leuk natuurlijk om dat te doen op deze dinsdag ook alweer. Het is alweer de 9e. Het gaat snel tegenwoordig. We draaien allemaal leuke platen. Je kunt ons begeleiden via de 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. En wil jou best bellen, kan het ook 0416 652 662. En dan draaien we weer wat herinneringen voor jou uit vervlogen tijden. Ah. De dame die in de jaren 80 boven een bedding in een blauwe pakje. Ja, dan heb ik over Johnny Kaartman. Ze is dat nog steeds. Een van de mooie platen uit de jaren 70 in het Veronica en Radio Noordzee tijdperk deze. Ach, wat een lekkere plaats. Ik hoorde hem toen op de middengolf. Hier is Ocean Fire en You Heard Memories. If you-

0: ja, die hebben we allebei in de platenkast staan. Hè? Die verzamelaar van Earth and Fire. Wat een lekkere band was het toch in Nederland, zeg. Tjonge, jonge, jonge. Ook de gebroeders Koert zaten erin. En uiteraard natuurlijk Johnny Carapan. Die deed best wel aardig als zangeres.
1: Ja. Nou ja, ik vind het leuke aan Earth and Fire is dat natuurlijk, als je dit hoort, dit was de muziek die ze maakte. En Weekend, dat hele rustige, dat was helemaal niet wat ze...
0: Nee.
1: De muziek die ze maakte. En ik vind dit eigenlijk veel lekkerder.
0: Ik ook. Ja, ja, maar Weekend was gewoon leuk.
1: Ja, Weekend was leuk, maar het was niet het was, wat ze normaal deden. Nee, het was gewoon stevig.
0: Ja, lekker, hè?
1: Ja, ja, ja, ik vind
0: het... Ja. Heb je hem al gedraaid?
1: Ja. Nee, hij is helemaal goed.
0: Hij is helemaal goed, ja.
1: En dat voor, wat was het, 2,50, 4 euro, zoiets. Tjonge, dus ja, soms... Maar ja, daar hadden we het net over met jouw stapel. Je moet soms gewoon... ja, de pareltjes vind dat. Als ik thuis over platen heb, dan hebben we het altijd over pareltjes. Omdat jij alles pareltjes noemt. Dus ja, dit ook weer. Je moet het maar gewoon vinden.
0: Ja, er zitten leuke platen tussen. Dat je denkt van, ja, voor de geld laat ik het niet staan.
1: Nee,
0: ja,
1: er zitten erbij waarvan je inderdaad zegt... Die zijn in andere winkels of waar dan ook, zijn ze veel duurder.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn er ook bij dat je denkt, nou, voor dat geld moet je ze gewoon meenemen.
0: Ja, als staat er maar een goede nummer op. Maar ja. Ik heb ook die van Elfenville meegenomen. Hoor, natuurlijk Big in Japan en... al die andere hits op staan.
1: Ja.
0: En die had ik al eens een keer beluisterd op Kaan. Maar dan denk je van ja, voor dat geld. Ja.
1: Ja.
0: Maar ik heb hem nu een paar keer gedraaid. Hij is gewoon lekker.
1: Ja.
0: Je moet hem gewoon beluisteren. Net als die plaat van Quarter Flash. Die jij voor mij besteld hebt. In het begin dacht ik op Spotify even geluisterd. Ja, maar ik heb hem nu een paar keer gedraaid. Hij wordt steeds mooier.
1: Ja.
0: Het is net wijn. Je moet er even aan wennen.
1: Ja.
0: En dan is het lekker. Ja. En ja, het eerste biertje was ook niet lekker.
1: Ja.
0: Het tweede ook niet. Het derde ook niet. Het vierde ook niet. Maar op een gegeven moment was het toch wel lekker.
1: Je hebt van die platen en die worden inderdaad beter naarmate je ze luistert.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook, en dan is het misschien net bij bier, de eerste is lekker, de tweede en de derde denk je, oh, daar heb ik hem wel. Dat heb je ook, hè? Dat dan, hoe vaker je een plaat luistert, dat je denkt, nou, ik vind hem nou echt helemaal niks meer.
0: Oh, heb je dat zo?
1: Ja.
0: Welke heb je daarbij?
1: Ik had er laatst een van Virgil Sharkey.
0: Oh ja.
1: En daarvan dacht ik, wat een bagger.
0: Ja, dat had een Good Heart op en The Thief.
1: Ja, maar volgens mij staat er van. Hij is van inderdaad Good Heart, You Little Thief. Maar die staan alweer op twee LP's.
0: Oh,
1: en volgens
0: twee
1: mij,
0: LP's?
1: Ja, volgens mij heeft die man.
0: Dubbel,
1: heeft
0: best,
1: nee, twee verschillende LP's.
0: Oh, twee verschillende LP's.
1: Maar volgens mij had ik hiervan zoiets van, wat een rommel. Dus
0: erop stond op die verzamelaar.
1: Ik kwam hem ook tegen. In een stapel met van die muziek dat ik die platen die ik eigenlijk weg wilde doen. Daar lag die tussen. Dus, maar er zijn ook platen die je dan meteen denkt, die zijn leuk. En die inderdaad langzaam moeten wennen en alleen maar beter worden.
0: Ja, nee, ik snap het. Ja, ik heb ook een plaatje van Virgil Sharkey. Daar staat een plaatje op en mevrouw en ik elkaar een beetje mee ontmoet. Good Heart, dat is leuk, die plaat. Ja, maar ik heb Chechenko klaarstaan.
1: Ja, oké. Okay,
0: zit niet in Spotify. Ik snap er niks van. Nee, ik heb Spotify van de week ook ontdekt, want het is voor een auto wel makkelijk. En dan kun je in de auto af en toe wat platen draaien.
1: Ja.
0: Want mijn vrouw wou een beetje... Die wou een beetje... een beetje Ibiza Beats.
1: Okay.
0: Nou ja, dan gaan we even zoeken. Maar als je dan een half uur gehoord hebt, dan heb je ze ook allemaal wel weer gehoord.
1: Dan ben je rond.
0: Dan ben je ook weer ont Ibiza.
1: Ja.
0: Maar deze die ken ik nog van een verzamelaar natuurlijk van de Disco Classics. En we draaien hem vroeger in de Zeven Lantaarns. Deze plaat van Chechenko. Het begint een beetje rustig. Dus ik heb het begin even eraf geknipt. Maar dan begint je toch lekker, hoor. En die plaat van Quincy Jones, die zat er natuurlijk wel overal in Spotify. Maar zo deed Chess het. En op dat feest dat de 8 minuten uitvoering volgens mij. Dus je kunt bijna een hele A-kant.

0: Ja, Chas Schenkel, Eno Corrida. De man heeft een prachtige LP gemaakt natuurlijk met daar hele leuke plaatjes op. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar, als ik zo zie. Ben ik denk 81 misschien heeft Ene... hem wel gecoverd. Ik ga het zo meteen even opzoeken voor je. Want deze plaat, ja, Eno Corrida. Even kijken.
1: We zijn in ieder geval...
0: Er staan best wel leuke dingen.
1: Er is in ieder geval een sample of in ieder geval een deel van het nummer is zeker gebruikt op andere platen.
0: Ik zit te kijken wie het geschreven heeft. Chas Schenkel, Karen Jong en Heatwave. Ik ga het even uitzoeken voor je.
1: Ja.
0: En op de andere kant staan ook twee nummers. Dus gewoon bijna heel de LP. 14 minuut 44. Dus I'm the honest with myself. Really. Really, oh really. Ja, dat leuk. Ja, dit is echt ouderwets hoor. Het zit helemaal tot het randje helemaal vol. Dus ik denk nou, die moeten we hebben. Het singeltje had ik ook vroeger. Ik denk nou dan wil ik ook de maxi. Maar volgens mij is het import, want er is een hap uit.
1: Ah, kijk.
0: Dus dat is wel eens, maar het maakt mij niet uit of het dan printed in de USA is. Het zou zomaar kunnen. Ja, Hollywood, Californië. Maakt mij niet uit. Ik had vroeger ook import bij de V&D. Die waren allemaal goedkoper. En dan konden ze dus een beetje tweedehands verkopen als er een hap uit. En dan was die goedkoper. Maar dat maakt mij niet uit. Deze heb ik ook gescoord, maar die heb ik nog niet geluisterd. Dus daar moet ik nog eens naar luisteren. Want ik hou wel een beetje van de gebroeders Finn.
1: Ja.
0: Tim Finn.
1: Ja.
0: Dit is ook zo'n leuk plaatje uit de Radio Royale tijd. Michel, jij weet het ook nog wel. Deze Audi is zo mooi. En vooral als je dan ook nog verliefd bent op een of andere dame. Hè, dan denk je van, ach, dan moet je een kaartje schrijven. Hè, of een briefje als je op vakantie bent. Doe maar aan dit plaatje denken. Badges to my girl.

0: dat zijn van die romantische platen. De hoes, als je hem ziet, dan denk je gelijk aan het singeltje. Want het lijkt ook op elkaar. Volgens mij is de single gewoon van de cover gewoon van de hoes genomen van de LP, zeg maar. Oh, Message to my girl.
1: Altijd lekker makkelijk.
0: Je had ook een mooi verhaal net erbij, hè? Bij die andere plaat die we net draaiden.
1: Dan moet ik even terug, want ik was alweer even... ik was alweer verder aan het zoeken.
0: Maar die Chess Jenkel had jij een mooi verhaal, hè?
1: Ja, die Chess Jenkel, de bekendste hit die je dus net gedraaid hebt van Eno Corrida. Mm-hmm. Hopen dat ik het goed uitspreek.
0: Zeker.
1: Werd oorspronkelijk door hem uitgebracht in 1980 en al snel een wereldwijd succes dankzij verschillende memorabele covers. Mm-hmm. De meest succesvolle is afkomstig van, hoe kan het ook anders, Quincy Jones.
0: Ja, die kennen we, hè?
1: Ja, zijn versie in 81 werd een grote hit en bereikte onder meer de 40ste plaats. Nou ja, is op zich nog niet echt heel erg hoog. Van de hitlijsten in de UK. En andere nummers die het... andere artiesten die het gecoverd hebben was Uniting Nation. Mm-hmm. Zegt me niks, maar dat was in 2005. Mm-hmm. Laura Moore.
0: Ja, die ken ik ook. Laura Moore,
1: die nam
0: samen
1: met de Uniting Nations de vocale versie op. Uh-huh. En de Nylons die brachten een opvallende cover uit van deze discotrack zoals die dan staat.
0: Grappig, hè?
1: Als je het nummer hoort, je hoort inderdaad wat samples en wat stukjes die gewoon heel herkenbaar zijn.
0: Mm-hmm. Ja, leuk, hè?
1: Dus dat van Eno Corrida.
0: Ja, van Chess Jenkel. Leuk, ja. Hè? Die, als je die dance classics hebt, ik ben ook de LP's een beetje aan het sparen, maar die zijn ook een beetje zeldzaam.
1: Oké.
0: Okay. Maar je hebt de cd's, je hebt heel veel cd's van dance classics, maar gewoon de originele dan, zeg maar. Die zijn leuk. Die kom je soms tegen op een beursje en dan koop je ze gelijk en dan... Dat is leuk, want als het draait thuis, ik heb ook de cd. Maar ik vind die plaat, ik had van de week een LP opstaan en dat klinkt dan toch net anders. Ik weet niet wat ik dan hoor of hoe het zit, maar gewoon... Ja, ik mag dat wel. Ik ben van een vinyl. Ik ben niet digitaal opgevoed, dus ik ben wel lekker van een vinyl.
1: Oké, ik ben op zich wel van de cd en van de Spotify, vind ik ook altijd wel makkelijk. Mm-hmm. Maar inderdaad, wil je zeggen, het is gewoon heel lastig uitleggen wat het dan is, wat vinyl... wat dat gewoon meer prettiger maakt.
0: Je hebt het in je handen.
1: Ja, maar ook het geluid en ook
0: alles. Ja, je hebt het in je handen. Alles. Soms heb je een leuke hoes met teksten. Ja, die zitten er ook leuk bij. Bij deze Imagination niet. Maar dit zijn de overdubs. Ik ben benieuwd hoe die thuis klinken natuurlijk. Want het is toch altijd weer anders. Maar hier staan alle grote hits op. En de grootste hits van Imagination, die gaan we gewoon draaien. Want de groep begin jaren 80 opgericht bestond uit Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. En ze maakten soul en dance muziek. En alle drie leden waren afkomstig uit Great Britain. Maar ze hebben tussen 1981 en 83 toch wel wereldwijd 4 platina, 9 gouden en 12 zilveren platen behaald. Dus dat is niet zomaar niks. Ze gingen aan elkaar in 92 en dit is hun allergrootste hit. En ik denk bij menig radioluisteraar dat dit nog wel in de kast staat. Ja. Die prachtige plaat van Imagination. Dat was een beetje een slow plaatje, maar de dames konden er wel lekker op dansen altijd. Dus dat was heel goed om te draaien, deze plaat. Begin jaren 80 natuurlijk, deze prachtige single. 82 om precies te zijn. In het voorjaar van 82 stond dit nummer 8 in de Nederlandse top 40, om het zo maar even te zeggen. En ze stonden er 8 weken in. Een lekker plaatje. Ja, toen draaide ik ook in die disco, hè, de tijd. Oh, dat was zo'n herinnering. Oh.

0: lekker deze plaat. Just an Illusion doet mij weer denken aan de mooie jaren 80. Zijn net hier gebeld. Dat is toch alweer eventjes...
1: Dat is alweer lang geleden.
0: 44 jaar geleden. Is voor sommige mensen een halve mensenleven.
1: Ja.
0: En het blijft leuk deze plaat. Hè? Want als je hem opzet gaat iedereen dansen.
1: Ja.
0: En wat ik nou het leuke vind, dat wist ik nou weer niet. En dat is het leuke weer natuurlijk als je dingen opzoekt. Is dat de bandnaam is gekozen als eerbetoon aan zanger John Lennon.
1: Oh.
0: Ja. Ja.
1: Dus het gedeelte Imagine.
0: Ja. Dus dat is, imagination, imagine ja. All the people die drijven straks ook nog daar. Daar krijg ik altijd een beetje tranen van in mijn ogen als ik die plaat hoor. Die, die vind ik gewoon mooi.
1: Ja, en het trieste daaraan is dat het nu nog steeds van toepassing is.
0: Ja, Imagine All the People.
1: Ja.
0: Ja, bizar, hè?
1: Hij heeft het in de jaren 60 geschreven en nu ben je 10 jaar verder en het is nog steeds een grote puinzooi.
0: Zo in de wereld. Ja. Zal het doos veranderen? Jawel,
1: nee,
0: denk je?
1: Nee, ik ben bang voor niet. Ik hoop het wel, maar ik ben er bang voor.
0: We hebben allemaal geen illusie, om het zo maar te zeggen.
1: Nee. Ja. Als het daarover gaat, nee, helaas.
0: Goed, iets na 9 dan 8:30 doen we altijd iets uit de jaren 60. Iets van de Creedence Clearwater Revival. Blijft ook mooi deze. Gecoverd is destijds door Ike en Tina Turner, maar dit is de original.

0: deze. Rolling. Creedence Clearwater Revival. Ook nog van de week zitten kijken. Uit 1970 in de... De Kennedy Carnegie Hall, die hele grote hal daar in Amerika, of in Engeland waar ze optraden. En dan zie je die filmpjes, ja, het is echt een VS-kwaliteit op een DVD gezet volgens mij. Oh. Maar wel leuk om te zien. En hoe goed die John Fogerty zingt. Het is echt puur gewoon hartstikke ideeën erop. En hartstikke strak en hartstikke leuk. Goed. Langs de Wemmers, als je ons af en toe een beetje minder goed ontvangt kan zijn. We hebben we zullen altijd experimenteren met wat antennes. En binnenkort dan knallen we gewoon weer helemaal door de eten. Want we hebben al iemand die zei van, hé, de ontvangst is wat minder. Ja, ga je gewoon even op de stream. Dan gaat het allemaal goed. En ook de LP die jij hebt en ik. Ja. We kwamen ook tegen natuurlijk deze mooie. Die is zo leuk, deze plaat. Och, hier word ik helemaal blij van als ik deze plaat hoor. Dat was destijds ook een hele goede radioplaat om lekker mee te openen. We gaan dadelijk even jouw week doen, Mirabel. Want okay. Ik ben benieuwd waar je helemaal weer geweest bent.
1: Kijk.
0: Ja, ik ben in de platenzaak geweest, maar dat wist je al.
1: Ja.
0: Kijk, we hebben er meer gedaan. Ja, nog meer gedaan. Maar dit is Fang Chung.

0: Everybody have fun tonight. Ja, wij hebben altijd fun hier zo. Van om 7:50 op de leukste van de langste had. Dat is altijd leuk natuurlijk. Everybody have fun tonight. Dat was nog een keer Wang Chung. Ik dacht voor dat ze uit...
1: Wang Chung uit China.
0: Uit China kwamen, maar dat is helemaal niet. Ze komen helemaal niet uit, uit China. Maar dat is gewoon een beetje om ons volgens mij een beetje te misleiden. Ja. Altijd, hè. Dus dat doen ze wel vaak wel meer, hè. Dus, ja. Ja, leuk.
1: Ja, we gaan inderdaad op deze manier even jouw stapel
0: doorheen lopen,
1: langs.
0: Ja.
1: En dan kijken we, ik vind dan wel leuk, van iedere plaat gewoon
0: een nummertje draaien.
1: Een nummer moeten draaien.
0: Ja, en misschien ook iets van jouw stapel, hè? Want jij weet natuurlijk wel waar je gekocht hebt. Hè? Ja, toch?
1: Afgelopen week heb ik ze in mijn Excel-lijst zitten zetten. Dus dan moet ik wel even nadenken. Maar eerst wat in me opkomt is dat iets van Suzanne Vega.
0: Dat
1: vond ik zich wel een... dat was zo'n plaat waarvan ik dacht, ik weet het niet. En toen heb ik hem gewoon... Ik was een beetje lui, laten we het heel simpel benoemen. Uh-huh. Dus ik heb volgens mij 2 keer de plaat geluisterd, omdat ik geen zin had om iets anders te zoeken. Dus heb ik ik draai hem nog een keer om en nog een keer om. En daarna, toen had ik zoiets van, hij is toch eigenlijk wel lekker.
0: Is net wijn. Je moet er een beetje mee
1: Die plaat die kan je vergelijken met wijn. Dan de eerste keer denk je, de bekende hits. Uh-huh. Dus dan denk je van, die ken ik wel. Dus die zijn sowieso leuk. Maar de rest is ook,
0: Ja, ook leuk.
1: Ja. Dus, en waar ik nu aan zit te denken, wat ik wel lekker vind, dat van Tanita Tikkerum.
0: Oh ja, die kunnen we
1: ook. Dat vind ik ook. Twist in My Sobriety. Dat is ook wel lekker.
0: Okay,
1: maar we gaan eerst even met jou...
0: We gaan deze verder. Die LP heb jij natuurlijk ook, deze. En die had ik al eerder in mijn handen, maar toen niet meegenomen. Maar nu zag ik hem staan. Ik denk, die moeten we hebben in de collectie.
1: Ja.
0: Hij is ook best leuk. Ik heb hem al een keer gedraaid. En er staan ook wel meerdere goede nummers op. Hij komt natuurlijk uit... We lichten vast iets van de Slayer op, zeg maar. Hij speelde destijds in de rockband The Band. De begeleidingsband van natuurlijk onze Bob Dylan. En daar begon hij in. En het leuke is, hij is toen solo gegaan. En toen heeft hij deze plaat uitgebracht. En die kent eigenlijk, als je het begin hoort, iedereen.
1: Ja.
0: Begint heel rustig. Zo'n mooie plaat. Echt. De rest van het album is best wat steviger. Maar deze is mooi. Ik laat je alleen. Met Robbie de Robert komt hij door. Hoe je muziek hoort, stem je. Somewhere down the Creature River.

Somewhere Down the Crazy River. Wat een prachtige plaat deze van Robbie Robertson van zijn gelijknamige LP. Robbie Robertson. Ja, Michel, dankjewel. Prachtige plaat. Dit heerlijk. Dit moet je eigenlijk gewoon in je platenkast hebben als je LP'tjes verzamelt. Altijd leuk natuurlijk om te hebben. We gaan richting nieuws. Dus ik ga nog even iets draaien. Van Elvis Costello. En heb ik hem ook gehoord. Hij is leuk. Deze ken ik.

0: We gaan naar het nieuws, lieve vrienden. We gaan even boodschappen doen, dus we zijn zo bij het boodschappenkarretje maar klaar.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergrootte spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad.

0: Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index, die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: heren, dit zegt 10cc en de Wall Street Shuffle. Het nummer opgedragen aan Wall Street natuurlijk. Dat er geld uit de verkeerde kant op rolt, et cetera, et cetera. Je weet wel hoe dat gaat tegenwoordig, hè? Ja, prachtig 10cc. Ze waren een tijdje terug nog in Nederland. Ben je dat nog gewist, 10cc in Eindhoven? Of,
1: Nee, ik heb uiteindelijk de kaartjes toch maar doorverkocht.
0: Toch maar doorverkocht, oké. Ja, neem maar niet uit. Ja, je kan ook niet overal bij zijn. Ze hebben best wel leuke platen. En,
1: ja, het kwam eigenlijk niet uit.
0: Het kwam niet uit, ja.
1: Ja, dan... Ja. Ik sleur man liever dan eigenlijk, die sleur ik overal mee naartoe. En die had iets, dus toen dacht ik, ja, dan moet ik alleen of iemand zoeken. Dus toen had ik zoiets van, nou, dan verkoop ik de tickets.
0: Ja, nou, een andere keer weer, hè.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, kan toch, dus geen probleem.
1: Het is sowieso... Volgens mij waren ze nog best goed.
0: Ja, ze zijn
1: wat ik las aan reviews.
0: Aan reviews, nou goed. Altijd goed natuurlijk. Hey, we gaan dadelijk iets draaien van een band die jij niet zo goed kende.
1: Ja.
0: We gaan hem gelijk even draaien. Het is net zo makkelijk. Ik ga hem gewoon draaien. Elk album. Dit album moet je eigenlijk in je kast hebben.
1: Okay.
0: Soms een beetje stevig, maar dat past wel bij
1: jou. Nee, daar hou ik wel van.

0: van het album Nobody Can Wait Forever. En mag ik een reactie van u? Wat vond je ervan?
1: Leuk.
0: Leuk.
1: Wat ik net al zei, het doet me een beetje denken aan jaren 80. Je zei net al van dit het album waar het vandaan komt. Die twister die je hier hebt liggen is van 76, dus dat kan het wel kloppen. Toen ging ik wel regelmatig naar een beetje die lokale bandjes. Mm-hmm. En daar doet het me aan denken. En dan hoop ik niet dat ik de heren van Elkwin, als ze luisteren, tekort doe. Maar ik vind het een beetje zo'n beginnend beentje kneuterigheid.
0: Oh, ja, nee.
1: En dat is niet meteen negatief, maar het is gewoon lekker een beetje. Ja, gewoon een beetje back to basic.
0: Ja.
1: Beetje, ja. Gewoon, ja. Het heeft een beetje zo'n rokerig klein cafeetje, venue-achtige sfeer voor mij.
0: Ja.
1: Ik kan er nog nooit van horen. Maar dit Wheelchair Groupie, dat nummer, dat ken ik dan wel. Dus dat vind ik dan wel weer grappig.
0: Ja, ze hebben nooit geen hits gehad, want het staat niet in het systeem hier. Dus dan staat ook wel leuk op zoek. Maar ze waren gewoon best wel lekkere muziek, vond ik. Dus vandaar. Ik wou het even met jullie delen. Goed, 11 over 9 alweer op de leukste van de Langstraat. Aan uw friends vanavond met Mirabel en Arno. Je kunt reageren via 06 21 21 32 10. En we gaan wat draaien te hipparaden. Harry Styles, ook altijd leuk.
1: Ja.

0: Styles natuurlijk van de bekende jonge band waar al die bekende artiesten in zaten. En hij is een van de succesvolste volgens mij van de club. Deze inmiddels.
1: Deze Harry Styles. Ja, volgens mij wel.
0: Nog een paar.
1: Volgens mij die Niall Horan, dat is ook wel een bekende.
0: Ja, doet het ook wel aardig.
1: Die is inderdaad van het One Direction.
0: Ik vind ze nu beter dan toen ze die band hadden, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn mening, hè?
1: Ja, ik vind van hem niet alles leuk.
0: Niet alles.
1: Van One Direction, maar echt van die meezingers, van die leuke, vrolijke muziekjes. En dit is ook wel wat meer, wat meer serieus.
0: Ja.
1: Het heeft allebei iets. En hij heeft natuurlijk de afgelopen weken, heeft hij volgens mij met een concert of 10 een hele hoop dames en misschien ook wel mannen het hoofd op hol weten te brengen.
0: Ja, hij begon volgens mij in Nederland, hè? De Ziggo Dome.
1: Hij heeft 10 concerten in Nederland gedaan. Het was de nieuwe manier van concerten geven, gewoon op één plek. Mm-hmm. Dus dat iedereen naar hem kwam in plaats van dat hij naar alle landen. Ja. Dus dat werd wel een beetje... Niet iedereen was er blij mee, want er waren ook mensen uit Amerika en zo die deze kant op kwamen.
0: Oh, hij heeft alleen in Nederland
1: Hij heeft volgens mij op 2 of 3 plekken en dan doet hij 10 dagen deed hij Nederland en dan doet hij weer, 10 dagen, hij heeft een paar plekken waar dat hij naartoe gaat.
0: Dan zoeken we even op.
1: Dus iedereen komt naar hem en hij gaat niet.
0: Oké.
1: Okay. Dus er zaten echt met interviews, in ieder geval de items op tv.
0: Ja.
1: Daar werd dus gevraagd, waar kom je vandaan? Nou, dat waren echt behoorlijke afstanden. En dus ook behoorlijk kaartverkoop, hotelovernachtingen, van alles. Kwam daar natuurlijk nog bij.
0: Ja.
1: Dus ik denk als je nou op gaat zoeken van concerten Harry Styles... dat je ziet dat hij op een, volgens mij, drie, misschien vier plekken... echt het heel weinig...
0: Hij gaf 10 concerten in de Amsterdam Arena.
1: Ja.
0: Zo.
1: En daarna ging hij naar nog een plek, maar dat, dus het was... Ja, verspreid over de wereld. Dus in plaats van dat hij met heel zijn gevolg iedere keer na twee optredens doorging, kwam iedereen.
0: Hij gaat ook naar Wembley. En hij doet 12 juni, 19 juni en 20 juni Wembley aan.
1: Ja.
0: Dus daar gaat hij ook naartoe naar Engeland natuurlijk. En even kijken, Wembley. Tot 1 juli zit hij in Engeland. Heeft hij dus ook een rits concerten. Ja. Daarna gaat hij naar São Paulo in Brazilië. Daar doet hij van 17, 18, 21 en 24 juli. Braziliaan, daar gaat hij naar Mexico-stad. Daar is hij 31 juli, 1 augustus, 4 augustus, 7 augustus, 8 augustus, 10 augustus. En dan gaat hij ook nog naar New York City op 26 augustus. Dus daar is zijn laatste optreden volgens mij, zo'n beetje van Harry Styles. Dus we zijn wel vriend in Nederland dat we daarbij konden zijn. Natuurlijk ik niet, maar heel veel vrouwelijke fans wel natuurlijk.
1: Precies. Want, heel veel fans die
0: Ja, dat is zo'n artiest die denkt van ik krijg kaartjes, leuk, ga er naartoe. Maar dan zit ik... als je front zit, is ook wel leuk natuurlijk altijd.
1: Ik denk stiekem dat je best een hoop nummers kent.
0: Ja, als ik hem zo hoor op de radio, denk ik wel eens, niet verkeerd.
1: En ook heel veel nummers dat je denkt... Dat is van, en dan is het van, denk je, Harry Styles. Wist ik niet. Dus ik denk dat je best wel veel nummers had gekend. Maar helaas, nu moeten we naar Engeland of Brazilië. Nou, Brussel ook geen, is ook geen straf.
0: Maar, we doen 10 augustus naar Mexico stap. Gewoon op je verkeerd. Waarom ben je, Harry Styles. Ja. Hè? Altijd leuk natuurlijk.
1: Maar die was in Amsterdam.
0: Zo gaat het af en toe, hè. Ja, het is wel een plaat die een beetje bij het wereldbeeld past. Momenteel China Crisis. Ik weet niet of het een Chinese crisis is, maar in die gebieden daar is het helemaal niet pluis. Het is mooi. Je hebt het album kunnen scoren afgelopen weekend, waar deze prachtige plaat staat natuurlijk. Wishful Thinking, ja, dat moeten we dat doen, maar er staan meer mooie platen op. Het is soms wel een beetje deprie die muziek, maar ook wel leuk. Het is ook wel kwaliteitsmuziek deze. China Crisis.

0: Ja, gewoon een heerlijke plaat deze, ook een heerlijke single deze. Prachtig. China Crisis, Wistful Thinking. Ja, je moet een beetje ruim denken, hè. Zo altijd op deze dinsdag 9 november. Of 9 juni.
1: Nee, november is
0: november,
1: dat...
0: November, hoe komen we daarbij? Ik dacht, staan korte mouwen, dat kan geen november zijn.
1: Nou ja, misschien wel.
0: Ik hoop het. Het zou voor mij zomaar kunnen.
1: Ja, ja, ja mij ook. Ja, ik heb het nooit zo snel warm of koud. Dus dan korte mouwen kan altijd past wel.
0: Oh, maar goed. Hoe was je week trouwens, Mirabel? Want dat hebben we nog niet het eerste uur behandeld.
1: Ja, volgens mij was het vrij rustig.
0: Vrij rustig.
1: Niet echt, nee, ik heb niet echt een hele gekke, rare week gehad. Mm-hmm. Nee.
0: Nee, gewoon normaal.
1: Ja, gewoon normaal. Gewoon,
0: ben er in het Sprookjesbos geweest?
1: Ja, ik heb... Ik heb nog een aantal uren op de zaak gewerkt.
0: Ah, de zaak. Ja, ja.
1: Ja, de zaak. We hebben het altijd met Luc. Doen we het altijd.
0: Ja,
1: we noemen het nooit. Jij benoemt het altijd. Wij roepen het altijd als de zaak.
0: De zaak. Dus ja, je was op de zaak.
1: Ik was op de zaak.
0: Op de zaak.
1: En er was een zieke. Dus toen werd ik gevraagd, als ik daar mijn één voet binnenzet, dan wordt gevraagd, kan je iets langer? Ik kan wel langer. En er was een collega was ziek, dus die had zoiets van... zou je voor mij mijn dienst willen draaien? Ja hoor, dat doe ik wel.
0: Maar je vindt het ook leuk daar, hè?
1: Ik vind het heel erg leuk daar, ja. Ja. Ja.
0: Heb je pas toch iets leuks meegemaakt daar?
1: Nee. In zoverre, alles is leuk. Vooral de reacties die je krijgt en de mensen die blij zijn. En de kindertjes die dan gewoon heel gezellig even alleen maar komen kletsen.
0: Ja.
1: Dat maakt het gewoon leuk.
0: Ah, mooi.
1: En de andere zaak, dat is een laptop met alleen maar 8 uur lang typen. Laptop, schermpje. Dus dat is gewoon zo super zakelijk. Dat heft elkaar wel mooi op. In ieder geval, het compenseert elkaar, zo moet ik het zeggen.
0: Ja, ik snap het. De andere kun je ei weer meer kwijt bij de zaak.
1: Ja, en gewoon lekker met mensen kletsen en een beetje gek doen en een beetje vrolijk.
0: Dat past jou wel, hoor.
1: Ik vind dat heerlijk. Als ze dan inderdaad, vooral als er dan zo'n groep komt en dat loopt een beetje met elkaar op een leuke manier te treiteren.
0: Ja.
1: Dan voel je al wel aan van, ik kan hier wel mee. Ik kan hier wel in meegaan.
0: Ja.
1: En dat is gewoon leuk.
0: Altijd leuk. Ja, ik heb ook nog een leuk filmpje opgenomen, volgens mij. Of een leuk videootje afgelopen weekend. Dat was ook wel leuk om te zien. Moet ik even opzoeken.
1: Ja.
0: En dat was op zichzelf ook wel lachen. Ja, die ga ik eigenlijk even laten zien. Dat is wel leuk. Ik wist niet dat het bestond namelijk, maar hartstikke grappig.
1: Oké.
0: Ja, en toen was het bijna weekend natuurlijk. Wat heb je toen gedaan?
1: Ik ga even mijn agenda erbij. Ik heb ook gewerkt.
0: Oh, gewerkt? Ja. Het weekend gewerkt, ja.
1: Vrijdag gewerkt van 9 tot 6 en zaterdag van 1 tot 7:15 s'avonds.
0: Mm-hmm.
1: En manlief die had een toertocht met zijn werk.
0: Oeh, leuk.
1: Dus die had een motortoertocht uitgezet. Dus die was daar heel de dag mee bezig. En dat was een succes. En zondag hebben we een beetje gerobbeld en dan moest de tuin weer gedaan worden. En in huis moet natuurlijk weer wat...
0: Ja, dat moet ook wel eens, hè?
1: Ja, die stofvlokken die komen vanzelf, maar die gaan niet vanzelf weg. Die moet je echt even het huis uitduwen.
0: Aha.
1: Dus ja, dat hebben we zo'n beetje gedaan.
0: Aha. Ik zie net hier dat een heuse de titel De Heusense Doener uitgereikt is aan de zorgboerderij aan...
1: Waar jullie
0: Helen,
1: geweest?
0: Helen... Jonkerbut.
1: Oké. Okay.
0: Die doet al 20 jaar met heel veel liefde en passie. Het is gewoon haar ding daar, die zorgboerderij. Ze woont er vlakbij en ze zegt, ik hoef niet op vakantie. Ik kan nog niet, ik ben altijd hier. Het is gewoon echt heel mooi om dat te zien. Binnenkort een reportage op Langstraat TV natuurlijk, die ik samen met Adrie Lepree gemaakt heb. En misschien is het magazine wel in jouw bus gevallen deze week van Langstraat Media.
1: Ja.
0: Heb jij hem gekregen?
1: Ja, het zat leuk, zelfs he? Gewoon in het plastic bij de foldertjes.
0: Kijk.
1: En inderdaad, hij ligt hier ook voor de luisteraars op de tafel. Een item over onze cameraman, Adrie. Dus leuk.
0: Altijd leuk als je met Adrie op pad bent. Want iedereen kent hem. En er komt ook een helemaal op slappe kletsen uit altijd. Dus het is altijd, hij kent ook iedereen. Dus altijd lachen met hem.
1: Nou, maar je zei net van, hij kent iedereen en jij kent iedereen.
0: Ja,
1: dus
0: dat kennen wij natuurlijk ook. Dus we waren allebei twee bekende drunenaren. Goed, ik heb die winkel gehad, dus daar kennen ze je ook van. En dan gaan er ook van die mensen van, ik ben al lang niet meer geweest. Ik ben al heel lang niet meer. Ik zeg, maar dan ben je al 20 jaar weg. Dus je bent er al heel lang niet meer geweest.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus altijd lachen, zulke dingen natuurlijk altijd. Goed, en toen was het weekend. Ja, toen was het weer maandag en nu is het
1: en toen
0: dinsdag,
1: was het weer maandag en dan moet je...
0: Dan mag je weer.
1: En dan, voor je het weet...
0: Zit je weer op de fiets en dan rij je weer naar...
1: Naar de zaak.
0: Naar de andere zaak van zoete lieve Gerritje daar.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo, heb ik, zo ben je... Ja, en voor je het weet is het avond en dan denk je... Oh, er is weer een dag voorbij.
0: Ja,
1: maar alleen maar ja, als het maar leuke dingen zijn, dit ook. Dit is gewoon.
0: Dit is alleen maar
1: dit
0: leuk.
1: Dit is alleen maar leuk.
0: Ja. Even kijken, we gaan, gaan we Tineke draaien of gaan we Suzanne Vega draaien als eerste? Welke?
1: Nou, we doen de rode die staat vooraan, dus laten we die maar doen.
0: Ja, deze?
1: Ja.
0: Oké, gaan we die doen. Waarom een liefde voor deze dame?
1: De stem.
0: De stem, oké. Okay.
1: Ik hou van een beetje die rauwe stem. Ja, dit is gewoon lekkere muziek.
0: Oké, nou, we gaan hem draaien. Ik heb er dan niet zoveel van geluisterd. Ik heb er ook een LP van, jawel?
1: Ja, deze.
0: Oké, nou, dan moet ik ze opzoeken. Ik ga nu luisteren.

0: Ik ben positief verrast, Mirabel, met deze plaats.
1: Wat
0: positief
1: goed.
0: Verrast. Tinika Tikaram. Ik kende ze natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Maar niet zo goed dan ik net gehoord heb. Dus ja, leuk. Leuk.
1: Ja, nou, ik vind het leuke dat wij elkaar inderdaad nog opvoeden met muziek.
0: Zeker.
1: Ik kom bij jou nummers dat ik denk, oh ja, ken ik wel, maar wist ik niet dat dat was. Ja. Wie dat het was.
0: Ik word graag opgevoed met muziek. Ja,
1: ja, nee, ik vind ook... iedereen mag mij wakker maken om op te voeden met muziek.
0: Twist in mijn sobriety. Sobriety. Ja, sobriety.
1: Sobriety.
0: Sobriety, oh ja. Sobriety. Ja, mijn Engels is af en toe een beetje plat.
1: Dus het is eigenlijk een...
0: Sobriety.
1: En sobriety is zo, dus het eigenlijk een kronkel in mijn... wat is het? Nuchterheid. Of nuchter.
0: Oké. Ja, nou leuk. Ja. Leuke plaat.
1: Dus ja. Nou, alsjeblieft.
0: Lekker. Dankjewel. Ik ga de volgende keer, als ik weer ga snuffelen, eens een keer een plaatje meenemen. Want volgens mij kwam ik het afgelopen weekend heel veel tegen. Maar ja, ik heb ze overgeslagen.
1: Ja, nee. Daar
0: heb ik nu weer spijt van. Dus ik moet terug.
1: Je moet terug. Wat vervelend.
0: Komt wel een keer.
1: Ja.
0: Even kijken. We hebben nog een andere dame klaarstaan waar je ook wel fan van bent.
1: Nou ja, fan is misschien een groot woord. Maar daar geldt hetzelfde voor als voor die van net. De stem.
0: De stem.
1: En gewoon de eenvoud. Volgens mij vorige week ook al gedraaid. En dan het is eigenlijk gewoon de eenvoud. Haar stem. Wat muziek op de achtergrond. Wat instrument op de achtergrond. Dat is het eigenlijk. En het is gewoon echt een heel catchy album.
0: Ja. En zat deze er ook op het album?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké. En dit is een beetje een remake, hè? Deze, hè?
1: Dit is denk ik, ja. Dus,
0: de remake. Die is zo lekker. Ik heb een singeltje ook. Ja, ik zie het hoesje. Ik denk,
1: ja, die hebben we.
0: Dat is een lekker plaatje. Kun je ook een beetje op dansen? Dan heeft volgens mij Leo Blokhuis ook een keer een programmaatje over gemaakt. Okay. In de top 2000. Zo'n item. Dit. Tom Diner. We gaan eens luisteren wat hij deed, heeft hij, Tom. Hè?
1: Ja.
0: Met Suzanne.

0: Day featuring Suzanne Vega. Lekker plaatje dit. Dat was Tom's Diner. Leuke plaat. En die je me net ook van die Duitse band. Ja? Ja, ja. Is ook wel leuk.
1: Ja, ja. Annemie Kantereit. Die heeft het gecoverd. Mm-hmm. En dan gaat het vooral over een van die jongens die dan echt, onerbiedig gezegd, zijn strot opentrekt. En dan komt er echt gewoon zo een heel rauw geluid uit. Dus dat, dat is gewoon leuk. Het nadeel is wel, vind ik het nadeel, het is een Duitse band. Dus de andere nummers zijn allemaal Duits. En dan denk je, nou, dit is gewoon lekker rauw. Mm-hmm. Maar dat hoor je dus niet terug in de rest.
0: Nee, je zou er geen LP van kopen?
1: Dan misschien wel. Maar dan moet ik het even...
0: Even horen.
1: Dus.
0: Even horen.
1: En het nummer van Suzanne Vega is gebaseerd op het restaurant Tom's Diner, dus in Manhattan. En er staat bij: de tekst is ontstaan als een gedicht over het observeren van het dagelijks leven.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat zegt ze ook zo van, ze kijken eigenlijk van buiten naar binnen en dan zie je mensen die jou niet zien. En ja. Dus het is natuurlijk wel een leuk verhaal.
0: Zeker, en als je een keer in New York bent dan in Manhattan, dan moet je natuurlijk naar dat...
1: Dan moet je naar Tom's Diner. Ja, het is een eetgelegenheid op de hoek van Broadway en 112th Street. Oeh. Nou ja, ga niet maar zoeken. Ja, het voordeel is wel, het is allemaal recht toe, recht aan.
0: Ja, het zijn
1: allemaal...
0: Straatnamen die allemaal met je nummer. Ben je als wist in New York City?
1: Okay. Ja. En ik stapte uit het vliegtuig New York in. En het eerste wat ik dacht, hier wil ik wonen.
0: Serieus?
1: Ja.
0: En alles hoog, hè?
1: Ja, het is gewoon reuring en druk. En
0: ja,
1: mensen, ik gedij beter in drukte dan in stilte.
0: Aha.
1: Maar wat ze ook zeggen, New York is dus geen Amerika. Dat is gewoon helemaal een eigen beleving. Maar dat is niet het Amerika zoals je het zou moeten leren kennen.
0: Ja, gewoon in New York net zoveel mensen als in Nederland.
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Ik ben er één keer geweest en toen landden we op Newark. En toen gingen we de taxi naar New York zelf, hadden we een hotel. En hartstikke leuk. Alles is hoog.
1: Het
0: was vlakbij Broadway, eigenlijk om de hoek. En had een goede vriend van mij ook aanbevolen. Dat hotel zit je vlakbij. Je loopt binnen 10 minuten naar Broadway. En als je s'avonds een keer moe bent, dan ga je even op bed liggen. Als je gegeten hebt, dan ga je s'avonds weer terug. Want het leeft natuurlijk altijd. En straks om... Je hebt hele mooie platenzaken op Broadway. En dat gaat gewoon...
1: Het gaat 24/7. En het eerste wat je opvalt is sirenes. Mensen, sirenes.
0: Wieuw. En die gele taxis, hè?
1: Ja. Op een gegeven moment was er ergens iets te doen. En toen was het van, willen jullie daar naartoe? Ik zei, ja, dat is goed. Dan lopen we wel aan skekels aan. Alsof we gewoon gek waren. Lopen?
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, ja, het zijn drie straten.
0: Ja.
1: Wij zijn ook helemaal van Times Square naar... Times Square niet. Ja,
0: Broadway,
1: ja, tuurlijk. Helemaal naar de punt, naar Manhattan gelopen.
0: Okay, uh-huh.
1: We lopen wel, linksaf, rechtsaf. Ja. Maar die Amerikanen, die kijken je dan echt aan alsof je achterlijk bent.
0: Ja.
1: Neemt
0: je
1: niet de taxi.
0: Ja. Ja. Ja, wij hebben weinig taxi gedaan. Wel veel metro, zeg maar. Je ging van downtown naar uptown en weer terug. En het was op zichzelf hartstikke veilig. Maar goed, dat praat ik wel over 20 jaar geleden dat wij daar geweest zijn. Dus in 2006.
1: Ja.
0: En dat was hartstikke mooi. Heel veel hoogtepunten gezien. Ja, onze kinderen vinden het nog steeds geweldig om daar een keer terug te gaan.
1: Dus ook leuk. Ja. Alleen toen hebben wij al die bezienswaardigheden gedaan. Mm-hmm. Dat zou ik niet meer doen. Ik zou er gewoon nu lekker doorheen wandelen en mijn ding doen.
0: Ja, dan ben je ook in Chinatown geweest.
1: Ja.
0: En een Little Italy.
1: Ja, al die dingen. De Empire State en Statue of Liberty. Ja. Alles natuurlijk gedaan.
0: Ja. Ja, het is gewoon leuk. Al die hoogtepunten.
1: Ja,
0: het mooie was dat wij op Schiphol, toen wij zouden gaan vliegen, dat hadden we 2 uur vertraging. Want het vliegtuig had blikseminslag gehad blijkbaar. En er moest wel aan geknusseld worden. Toen kwamen we een Amerikaanse Belg tegen. En die heeft toen 2 uur lang tips staan geven.
1: Okay.
0: En die hebben we al opgeschreven. En zo had hij ook de tip van op zondagmorgen in Haarlem naar een kerk.
1: Ja.
0: En dan waren we de enige blanken. Dus 4 blanken in een zwarte kerk met gospel. Dat was geweldig om daar te zijn. Zo mooi. En die mensen zaten ons aan te kijken van, wat komen jullie hier doen? Ja, we komen hier naartoe.
1: Ja.
0: Want er kwamen geen toeristen.
1: Nee.
0: En dan, leuk. We zijn op hele mooie, leuke plaatsjes geweest waar je normaal gesproken zomaar niet komt. Dus het toeristische hoogpunt natuurlijk, daar ga je allemaal naartoe. Maar ook de andere. En ook waar die film opgenomen is met Tom Hanks. Nee, met... heet hij nou? Ik kan het 100 keer zeggen. You've Got Mail. Nou, het stelt allemaal niks voor. Ja. Maar goed, daar ga je dan naartoe. Daar hangen die foto's van die film voor de raam. Het zit altijd ramvol.
1: Oké.
0: Ja, en dan bestel je een koffertje met een gebakje. En dan moet je bijna godsvermogen afrekenen. Want is echt wel
1: daar moet je niet, kostbaar. Daar moet je niet op letten. Dan moet je gewoon je pasje gewoon zo doen. En dan denken. En, en door.
0: Ja, en alles is big, hè. Als je dan een klein watertje bestelt, krijg je een halve liter of zo. Dus het is wel grappig.
1: Ja.
0: Maar een mooie herinnering dan, in ieder geval.
1: Ja, je moet het een keer meegemaakt hebben.
0: Je moet het meemaken. Goed, ik heb ook een LP gekocht van EBC. Of ABC. ABC. Ik heb er best veel van ABC, maar deze had ik niet. Ik wist ook niet dat die er was, maar er staan twee leuke singles op. The Man with the Crown, of Head of the Crown. The King with the Crown staat erop. Moet eens even op de tekst komen. Ja. Martin Fry, wat heeft die leuke platen gemaakt? Zegt deze EBC, waarom heeft hij die naam gekozen? Ja, ze wisten geen naam. Ze denken van, nou, we doen dus EBC.
1: We beginnen, ja.
0: Ja, met Smokey Sings, dit is zo'n lekkere plaat. Bijna 9:45 op Langstraat FM.

0: Ja, ja, prachtig deze plaat. Smokey! Met Smokey Shanks. Je hoorde deze prachtige EBC ook alweer. Ja, we hebben er al heel wat gedraaid vandaag, hè? Van die plaatjes van de albums. Ik ben even aan het zoeken wat we nog niet gedraaid hebben, want... de stapel is weer ingepakt, zie je.
1: Wat dacht je? Ik help jou even door het alvast in te pakken. Maar ik kan nog wel even wat...
0: Wat ik heb nog niet gedraaid. Die witte LP van... hoe heet je ook alweer?
1: Die witte LP. We hebben ABC. Die hebben we gedraaid.
0: Nee, die hebben we gedraaid.
1: Panic Crisis.
0: Die hebben we ook gedraaid.
1: Robbie Robertson. Elvis Costello.
0: Imagination.
1: Fox the Fox.
0: Oh ja, Fox the Fox. Oh, die.
1: En de Shirts.
0: Oh ja, shirts.
1: Tell me your plans. Dat is inderdaad ook wel een leuke.
0: De Shirts, ja, die is ook leuk. Tell me your plans.
1: Ja.
0: Ja, die gaan we draaien. Doe maar de eind ook aan de vrije radio tijd. Deze prachtige plaat, jongens. Oh, dat begint. Oh, een beetje trieste muziek. Maar wel leuk. Tell me your plans. Ga luisteren.

0: even moet gaan kijken. Dus nee, ja, dat is
1: zeker
0: altijd een goed excuus om mij in de platenzaak binnen te lopen.
1: Zeker. Ja. Hey, we gaan er weer voor tussen. Volgende week zijn we er weer in de nieuwe Arnhemmer Friends.
0: Dan zijn we er weer.
1: Ik wens jou een mooie week.
0: Het zal wel lukken.
1: En volgende week hebben we weer mooie verhalen.
0: Ja, volgende week hebben we wel weer nieuwe... We gaan zorgen dat we leuke nieuwe verhalen
1: hebben. Leuke nieuwe verhalen hebben.
0: Ja.
1: Hey, bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. We gaan eruit met Stevie Nicks. Prachtige solo-plaat. Ja, je hebt er ook al een paar solo... Je hebt ze voor weinig, hoor, die albums.
0: Ik heb
1: die staan
0: ook wel.
1: Die staan voor meer in de platenbak, hoor. Dus dat heb je goed gedaan. Prachtig, deze Standback. En Tom Petty heeft zich geïnspireerd om dit nummer op te nemen. Het zou eigenlijk Tom Petty gaan zingen, maar ze heeft het zelf gezongen.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran.

0: Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En een voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epsteins agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken, personeel en praktische zaken rond Epsteins dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. Zijn wagen ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.